0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meester-ontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: De Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
4: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
7: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: zoek jij een leuke baan. Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag, dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
4: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij

0: wonen in dat hele onherbergzame gebied.
1: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
2: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En ja, dat kwam er gewoon even los.
1: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Vier minuten over zeven. Dit is de Oog Achter het Show. Mijn naam is Rick en ja, tot waarschijnlijk de luisteraars verwondering, Alexander staat naast mij. Goedemorgen.
4: Een hele goedemorgen, Rick.
3: Wat zijn de onderwerpen van het nieuws?
4: We beginnen met inwoners van de vernieuwde wijken. Die voelen zich vaker onveilig. De Dorkwerderbrug is weer open. De raad wil de begraafplaats Hoogkerk uitbreiden. En de stad stijgt het meest in populariteit.
3: Ja, duidelijk natuurlijk. Hè? Ja, zo is het. Kijk, wil je op een Groningen snelwegen op groningenbereikbaar.nl. Er zijn geen files te betreuren en ook op in de bussen op het spoor gaat alles lekker door. Dus laten wij maar snel beginnen met de Oogochtendshow. De komende twee uur gaan we je op de hoogte brengen van alle actualiteiten in de gemeente Groningen. Onze bureau-redacteur Floris typt zich alweer het vuur uit de vingers om jou daarvan op de hoogte te houden. Maar we duiken eerst even het vuurwerkverbod in.
4: Ja, nou daar wil je natuurlijk geen vuur bij de vingers. Nee. Daarom verleent de gemeente komend oud en nieuw, waarschijnlijk ook geen ontheffing op het vuurwerkverbod. Oog sprak hierover met de burgemeester. En dat hoor je zo, hier in de Oogochtendshow.
3: En dan we geluisterd hebben naar Cressip en Running From. Goedemorgen, Groningen.
5: De Oogochtendshow.

0: Het nieuws uit Groningen.
1: De gemeente verleent de komende jaarwisseling geen ontheffingen op het vuurwerkverbod.
2: Ja, want er is nu immers een landelijk verbod op het afsteken van bijna al het consumentenvuurwerk. De gemeente citeert daarbij een onderzoek van de Oognieuwsredactie, waaruit blijkt dat 2/3 van de Groningers een vuurwerkverbod steunt. Door geen ontheffingen te verlenen ontstaat duidelijkheid en kan er eenvoudiger gehandhaafd worden. Je hoort burgemeester Roelien Kamminga.
3: Als we gewoon kijken naar wat de intentie natuurlijk ook is van die nieuwe wetgeving, is dat we graag een veilige jaarwisseling willen. We hebben helaas de afgelopen jaren moeten constateren dat dat met gebruik van vuurwerk niet lukt. Dat het gewoon voor handhavers, hulpverleners iedere keer onveiliger wordt. Ook voor inwoners steeds meer slachtoffers. Dus het uitgangspunt is daarmee geworden landelijk ook geen vuurwerk. Dat is ook een debat wat wij hier vaak hebben gehad. Nou is er natuurlijk die mogelijkheid om ontheffing te geven. Maar als je gewoon daarnaar kijkt, dan is die zo ruim geformuleerd op zo'n korte termijn dat wij daar onvoldoende invulling aan kunnen geven. En ook qua handhaafbaarheid. Hè, van dat is, als je een politieagent op pad stuurt of de BOA's, dan is het best ingewikkeld uit te leggen als zij met een kaartje in het rond moeten van oké, deze mensen wel, die mensen niet. Dus ik denk dat het voor iedereen duidelijker is, ook voor de inwoners, van dit jaar kan het gewoon niet.
4: Hoe gaat u nou het ordeprobleem op oudejaarsavond te lijf aanstaande oudejaar?
3: Nou, dat laatste hoop ik natuurlijk niet. Hè. Kijk, wat ik graag zou willen behouden is een mooie traditie dat je elkaar op oud en nieuw ontmoet. Ik weet dat we gewend zijn dat er dan vaak ook vuurwerk bij was om 12 uur. Dus daar moeten we denk ik met elkaar gaan kijken van hoe geven we daar nu invulling in. Want juist die ontmoeting is belangrijk. Uiteindelijk wil je gewoon toe naar wat een gezellige avond is voor iedereen.
4: Het levert altijd het oude jaar wel een hoop sores op.
3: Het oude nieuw, zien we natuurlijk ieder jaar weer. Dat het niet alleen maar een mooi feest is, dat is natuurlijk betreurenswaardig. En ik hoop gewoon dat het feit dat er geen vuurwerk meer bij is, dat dat een stap is. Want we zien helaas, en nogmaals, er zijn heel veel goede voorbeelden. Dus in die zin ook wel jammer dat altijd weer de goede onder de kwade moeten leiden. Maar als ik moet kiezen, ook als gemeente, en dat past ook bij het landelijk beleid, maar ook debatten die we hier hebben, dan kies ik toch voor die veiligheid in eerste instantie ook voor de hulpverleners, maar voor de mensen. Want we zien inderdaad nog te veel ongelukken met vuurwerk gebeuren.
2: Ja, er mag dus geen vuurwerk meer verkocht worden. Maar vlak over de grens in Duitsland en België kun je heel simpel allerlei vuurwerk kopen. Je hoort nogmaals burgemeester Roelien Kamminga.
3: Nou, ik leef natuurlijk niet in een bubbel. We zijn ook niet naïef. We zien gewoon die bewegingen. Want heel veel van de vuurwerk wat een probleem gaf, dat mocht ook vorig jaar al niet. En we zagen toch dat het afgestoken werd. Toen zag je dat het natuurlijk lastiger was om op in te grijpen. Omdat dat dan lastig te identificeren is. Wat mag nu wel, wat mag nu niet. Dat is nu makkelijker. Maar we zullen natuurlijk ook met elkaar in Noord-Nederland, maar in het hele land, ook gaan kijken hoe we toch in die periode rond oud en nieuw en ook ver daarvoor kunnen zorgen dat dat vuurwerk ook niet Nederland binnenkomt. In een ideale wereld hadden we dit al Europees geregeld. Het is helaas niet gelukt. Dus dit is waar we mee moeten doen. En we prepareren ons natuurlijk om te zorgen dat dat vuurwerk hier niet komt. Maar daar heb ik natuurlijk ook de hulp van de inwoners bij nodig. Want we doen het met elkaar. Dus ik zou ook zeggen van koop het ook niet.
4: De vuurwerkverkopers die zijn allemaal zeer teleurgesteld. Wat zegt u daarvan?
3: Hey, dat ik natuurlijk gewoon heel erg snap als dit een belangrijke inkomstenbron is, als dat wegvalt, dat dat natuurlijk teleurstellend is. Ik weet wel dat daar ook echt aandacht voor is geweest toen in het debat. Ik zat in het begin van dat debat nog in Den Haag zelf. Dus dat weet ik ook, dus dat snap ik. En tegelijkertijd is dit natuurlijk niet iets wat ineens is gebeurd. Het speelde al langer. Dus ik hoop ook gewoon dat ze zelf hebben kunnen nadenken over een ander verdienmodel. En ik vind ook dat we daar met elkaar over moeten nadenken. Want dat verdienen ze gewoon en dat is ook onderdeel van de wetgeving geworden.
2: Je hoorde burgemeester Roelien Kamminga. Professionele vuurwerkshows zoals die in Ten Boer vallen niet onder het verbod. Dat evenement valt namelijk niet onder de nieuwe regelgeving. Je hoorde burgemeester Roelien Kamminga dus in gesprek met onze politiek verslaggever Echo van Oosterhout.
1: Ja, dat is logisch, want het gaat puur om de particulieren. Daar geldt het vuurwerkverbod van. Dus ja. Inderdaad, een feest, dat is niet particulier.
2: Het is niet tegen vuurwerk, nee. Maar het is tegen de gevaarlijkheid van het vuurwerk, ja. Waar we allemaal mee te maken krijgen.
1: Denk jij dat dit echt effect gaat hebben?
2: Ik weet het niet. Het is wel makkelijker handhaven natuurlijk. Als de politie of de BOA's nu een knal horen, dan kunnen ze die kant wel op met het idee van hier kunnen we wat mee.
1: Dat, maar als jij de hele stad, ja, overal vuurwerk hebt afsteken.
2: Absoluut.
1: Ga je dan met die handjevol politieagenten dat allemaal handhaven?
2: Dat is de vraag. Nee, precies. Vraag. Maar ja, misschien heeft dat het jaar daarna wel weer effect als de boetes maar hoog genoeg zijn. Je weet het niet.
1: Nee. Ja, en die Echo van Oosterhout, hè, wat een topper is.
2: Ja, geweldig. Dat is echt inmiddels al, zoals we dat noemen, een rotje in het vak. Ja. Die ondanks een kort lontje tot grote hoogte kan stijgen om met een oorverdovend kabaal alsnog het licht te werpen op de zaak. Deze man, Echo van Oosterhout.
1: Hij zorgt altijd voor vuurwerk bij oog.

0: Ja, en morgenavond natuurlijk weer, hè? Firework in de West, of de Zuiderhaven, geloof ik.
1: Biebommen Berend.
0: Ergens in staat.
1: Ergens in staat.
0: Precies. Dus, nou, we hebben ook weer vuurwerk vanwege Biebommen Berend. Inderdaad, Groningens ontzet. Het is ontzettend 17 minuten over 7. En vandaag kijken we eens even naar buiten. Het is een heldere hemel. De zon die is lekker al bezig om op te komen. En vandaag krijgt de zon ook veel ruimte. Al trekken er ook wolkenvelden over. Het wordt warm en benauwd met een graad of 27. Bij een zwakke oostenwind tegen de avond stijgt de kans op een paar onweersbuien. Mm. Dus zet je daar maar even schrap voor.
2: Een gebiedsverbod voor filmer van Gaza-demonstraties Stad. Daarover bericht het Dagblad van het Noorden. Een 43-jarige Groninger die Gaza-demonstraties filmt mag van de rechter 3 maanden lang niet aanwezig zijn bij deze demonstraties in de binnenstad. De redenen zijn spanning en verstoring van de openbare orde. De filmer op zijn beurt beroept zich op zijn recht om demonstraties vast te leggen. Gaan we verder met de Rijksuniversiteit Groningen. Die benadrukt centrale positie in de samenleving. Dat meldt Groningen Nieuws. De Rijksuniversiteit luidde maandag het nieuwe academisch jaar in tijdens een bijeenkomst in de Martinikerk. Het thema hierbij was de rol van de universiteit in de samenleving. Tijdens deze bijeenkomst hield minister Rianne Letschert een toespraak en werd de alumnus van het jaar-award uitgereikt. En dan tot slot gaan we toch nog even naar de burgemeester. Die heeft Eetcafé Mirage gesloten. Daarover bericht Sikkom en ook andere media. Eetcafé en koffiezaak Mirage, dat zit onder het Noorderstation, is op last van burgemeester Kamminga dus voor 6 maanden gesloten. Het besluit is genomen in verband met de openbare orde en veiligheid. Ja, een stukje achtergrondinformatie. Op 29 juli is de politie al binnengevallen bij Mirage. En dit was voor een onderzoek naar verschillende illegale praktijken. Ja, daarover bericht Sikkom dus.
0: Ja.
2: Ja. Dit nieuws is allemaal bij elkaar gezocht door onze bureau-redacteur Floris.
0: En meer nieuws vind je natuurlijk op oogtv.nl en in de Oog Nieuws-app. Want die is beschikbaar voor Android en iPhone. Dus ook voor jouw telefoon.

0: Max en Andy Grammatica. Oftewel Grammar, The Thing I Love. Het is 22 over 7, het is donderdag 27 augustus 2026... en er is weer van alles te beleven in Staats en Ommelaans.
1: En we beginnen vandaag lekker op tijd vanaf 3:30... en dan om de 3 kwartier kun je bij Noorderzon op het Noorderplantsoen terecht bij Comedy Club Wicked voor soloshows en zogeheten Comedy Nights. Wicked is de allereerste comedyclub van Noord-Nederland. Sinds 2015 spelen uit heel Nederland en steeds vaker ook uit het buitenland mensen in de club. Na tientallen uitverkochte avonden en een snel groeiende reputatie staat de club nu op het Noorderzon met een eigen container vanaf 3:30 vanmiddag om de 3 kwartier. Zo, baard in de keel. Noorderzon op in het Noorderplantsoen, de Comedy Club Wicked.
0: Baard in de keel en op je kin. Maar goed. Om 8:00 vanavond in boekhandel Riemer de boekpresentatie Berend Sommer, de Reichenbachs. Berend Sommer is een auteur die zijn sporen al verdiend heeft, maar nog nooit echt heeft doorgebroken bij een groter publiek. Zijn meesterlijke boek De Reichenbachs zal daar hopelijk voor hem verandering in brengen. De Sommer komt vanavond vertellen over dit boek en zijn werk in een interactieve lezing. Om 8:00 dus bij boekhandel Riemer.
1: Ook om 8:00 bij Op de Ossenmarkt, het NNO. En het NNO presenteert een Gronings Ontzetconcert met herkenbare filmmuziek. Morgen vieren we dat Groningen in 1672 stand hield tegen Bommen Berend. Een verhaal over moed, dreiging, strijdlust en uiteindelijk overwinning. En precies die thema's klinken ook door in de grootste filmmuziek aller tijden. Herkenbare muziek, grootse verhalen en een flinke dosis Gronings trots. Het komt allemaal samen morgen om 8:00 op de Ossenmarkt. En dat doet het met behulp van presentator Olaf Vos.
0: Tot zover onze uitgaanstips. Meer vind je op de website van de Groninger Uitloper op groningen.uitloper.nu. Je kunt ook daar 9:00 op de kabelkrant van OogTV kijken. Komen ze ook voorbij. En organiseer je nou zelf een evenement? Geef dat vooral even door via ochtendshow@oogradio.nl. Dus ochtendshow@oogradio.nl.
2: Groningen staat op met de Oog Ochtendshow.

0: De Jam hoor je op Oog Radio. It's Uncalled Mellis. Ja, toen Rick nog een rikkeltje was, toen ging ik daar al heel erg enthousiast op lopen dansen. Waar ik ook altijd best wel vaak lekker op loop te dansen, dat is de
1: Oog Radio Stadsplaat.
0: Waarbij dan ook meteen de muziek uit de gemeente Groningen extra in het voetlicht wordt gezet, want echt in deze gemeente wordt erg veel goede muziek gemaakt. Singer-songwriter Lisa Ploeger, zij heeft samengewerkt met Ruben Hemmen, die sommigen misschien nog wel kennen van de band Small Town Bandits. De samenwerking heeft het nummer Sober Heart opgeleverd. Het gaat over moeiteloze liefde. Voor Lisa is dat met haar vriend, waar ze al 6,5 jaar een relatie mee heeft. Denk aan zon, zomer, drankjes, dansjes en niks om je zorgen over te maken. Je hebt alle ingrediënten voor het nummer Sober Heart. En dat is
1: Oog Radio Stadsplaat.

0: Volgende uur hebben we natuurlijk weer een stadsblad voor je klaarstaan. Het overzicht van alle 25 stadsplaten vind je op oogradio.nl/stadsblad. Ja, en dan nu eigenlijk een nieuw onderdeel. Kunnen wij vandaag over de Dorkwerderbrug?
1: Ja.
2: Oh, dat mag ook in de krant, hè?
0: Ja. Meer over de Dorkwerderbrug, nu in het nieuws.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 7:30. Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Inwoners van 8 wijken, waar al jaren aan wijkvernieuwing wordt gewerkt, voelen zich vaker onveilig en eenzaam. En ook hebben ze vaker moeite om rond te komen. Dat blijkt uit onderzoek van OIS Groningen. Het gaat onder meer om Paddepoel, De Hoogte en De Weijert. Vooral arbeidsongeschikte mensen en eenoudergezinnen ervaren meerdere problemen. Ook bewoners van corporatiewoningen voelen zich vaker onveilig en hebben vaker geldzorgen. Toch zijn er ook positieve geluiden. Veel inwoners vinden dat hun buurt vooruit gaat. En in deze 8 wijken is dat oordeel zelfs positiever dan in andere delen van Groningen. De Dorkwerderbrug over het Van Starkenborghkanaal heeft gistermiddag weer urenlang opengestaan door een storing. Rond 22:30 s'avonds was het probleem opgelost en kon de brug weer worden gebruikt door weg- en scheepsverkeer. Dinsdagmiddag lag de brug ook al enige tijd in storing. En ook eind juni had de Dorkwerderbrug meerdere keren problemen met het sluiten, nadat de brug van december tot en met april ook al gestremd was voor reparaties. En vooralsnog zijn er dus vanmorgen geen problemen gemeld. De gemeenteraad steunt de aankoop van ruim 2 hectare grond die bedoeld is voor een mogelijke uitbreiding van de begraafplaats aan de Kerklaan in Hoogkerk. De aankoop kost €300.000. De huidige begraafplaats is naar verwachting eind volgend jaar vol. Met de extra grond komen er ongeveer 1000 nieuwe graven bij. Wel maken partijen zich zorgen over de betaalbaarheid. De wijkraad in Hoogkerk pleit voor een geleidelijke kostenverhoging in de duur van 10 jaar. Ook wordt gekeken naar een mogelijke natuurbegraafplaats. Als alles volgens de planning verloopt, kan de uitbreiding in de loop van 2029 in gebruik worden genomen. Als merk is Forum Groningen dit jaar het meest gestegen in populariteit. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van een brand consultancy bedrijf. In het onderzoek wordt provinciebreed gekeken naar de bekendheid, waardering en binding van culturele instellingen en andere vrije tijdsorganisaties. De stad Groningen zit volgens de onderzoekers in de lift qua populariteit, waar de rest van de provincie daalt. Poppodium Simplon en het NNO staan na Forum Groningen bovenaan het lijstje van de grootste stijgers in de provincie. Het weer. Vandaag krijgt de zon veel ruimte, al trekken er ook wolkenvelden over. Pas tegen de avond stijgt de kans op een paar onweersbuien. Er waait een zwakke tot matige oostenwind en het wordt warm met 26 tot 27 graden.
0: Dankjewel, Alexander. Nog Radio Verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt op groningenbereikbaar.nl. Zoals gemeld, de Dorkwerderbrug, daar kun je zelfs vandaag overheen. Hoe is het mogelijk? Wat een blijdschap. Op de N355 Friese Straatweg tussen Nieuwklap en het molletje van Slaperstil moet je weer even een beetje geduld hebben. Maar voor de rest draait alles lekker door. Geldt ook voor de bus en voor het spoor, dus dat doen wij dan ook maar met ons programma. En we gaan het hebben over de duistere kant een beetje van TikTok.
1: Weet je wel, ja. Want ja. Jongeren die een kamer of een woning zoeken worden steeds vaker opgelicht via sociale media. Vooral TikTok wordt hierover bericht. De SP in de gemeente wil deze jongeren gaan helpen. Hoe ze dat willen doen, dat hoor je zo hier in de Oog Ochtendshow.
3: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Kigo, Griffin en Galit. Je hoorde Save My Love op Oog Radio. Het is 8:08.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Is nu aan de beurt, want de raadsfractie van de SP wil dat de gemeente studenten en jongeren waarschuwt voor oplichting via TikTok en andere sociale media.
2: Jongeren die een kamer of woning zoeken worden namelijk steeds vaker opgelicht via advertenties op socials. Een student moest laatst €150 betalen alleen voor een bezichtiging en haakte daarop af. Ja, heel verstandig, maar er zijn ook studenten die een forse borgsom overmaken voor een niet bestaande kamer, studio of woning. Je hoort SP-raadslid Iris Volders.
3: Er zijn op dit moment heel veel advertenties op TikTok van kamers die uiteindelijk niet blijken te bestaan. En er zijn studenten en andere jongeren die daar dan dus op reageren. En dan wordt ze gevraagd van, maak bijvoorbeeld borgen over. Dat gaat soms wel om 3 maanden huur. Of geld voor een bezichtiging vragen ze. Terwijl uiteindelijk blijkt de kamer niet te bestaan. Of blijkt het gewoon oplichting te zijn. En ja, dat is gewoon heel erg bizar. Bij de fraude helpdesk landelijk, daar zijn dit half jaar 175 meldingen binnengekomen. Dat ten opzichte van een half jaar eerder waren dat er maar 21. Dus dat is echt een enorme toename. Maar ik heb er niet echt helemaal een beeld bij hoeveel dat er in Groningen zijn. En daar zijn we ook vooral heel erg benieuwd naar of het college dat kan onderzoeken.
4: Het is op een platform als TikTok, een groot internationaal platform. Hoeveel kan een relatief kleine gemeente als Groningen daar nou aan doen?
3: Nou ja, wij kunnen als gemeente Groningen natuurlijk niet een rechtszaak gaan aanspannen tegen TikTok. Dat is denk ik verloren zaak. Maar wat we wel kunnen doen, zit vooral in de voorlichting en in de preventie. Wij als gemeente moeten eigenlijk gaan zorgen dat onze studenten op een veilige manier kamers kunnen zoeken. Dat ze goede ondersteuning krijgen en dat ze ook op de hoogte zijn van hoe deze oplichtingspraktijken eruit zien. Hè? Dus het delen van bijvoorbeeld alle red flags, daar een grote campagne op zetten. Dat is iets wat de gemeente Groningen wel kan doen om te zorgen dat onze studenten er in ieder geval niet intuimelen.
4: Jullie hebben ook nog steunpunt huren. Zien jullie nog een rol voor weggelegd, zag ik in jullie vragen?
3: Nou ja, ik denk dat het steunpunt huren een hele laagdrempelige manier kan zijn voor studenten om ondersteuning te krijgen. Hè? Dus bijvoorbeeld een student die twijfelt over een advertentie, die heeft er al een beetje een naar onderbuikgevoel bij. Dan zouden ze dat bijvoorbeeld bij het steunpunt huren eens kunnen voorleggen. Die kunnen samen met ze meekijken van, waar moet je op letten? En nou ja, is dit te vertrouwen of niet?
4: Dat is ook toch een beetje een inschatting die per persoon zelf gemaakt moet worden, toch? Of jij kan aanvoelen of een reclame nou een beetje sketchy is of dat het werkelijk om een kamer gaat.
3: De huizenmarkt is zo krap dat zorgt voor enorm veel stress onder studenten. Hè? Dus jij hebt bijvoorbeeld haast, hè? Dus jij zoekt snel een nieuwe kamer, want anders kun je misschien niet beginnen aan de studie die je wil doen in de stad waar je wil zijn. Dan val je veel sneller in zo'n valkuil, omdat je gewoon een stukje wanhopiger bent eigenlijk.
2: Je hoorde Iris Volders, raadslid van de SP. De partij wil dus dat de gemeente studenten gaat helpen om veilig een kamer te vinden. Bijvoorbeeld via een campagne op TikTok met daarin informatie over het herkennen van fraude. Ook vraagt ze de gemeente of die maatregelen kan nemen tegen de oplichters. Dit was een bijdrage van onze verslaggever Finn Mellema.
1: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow.
5: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
6: Hey, what up,
5: girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
6: Let's
5: before
6: go.
5: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: TikTok van Kesha. Ja, want op TikTok moet je dus uitkijken als je advertenties ziet over woningen. Dus dat.
1: Opstaan doe je met de Oog-ochtendshow.
2: Een Brits theatergezelschap zoekt tieners met een bijbaan. Daarover bericht de website van Oog Nieuws. Het Britse theatergezelschap Quarantine presenteert tijdens Noorderzon de voorstelling 12 Last Songs. Deze voorstelling is komende zaterdag in de voormalige Niemeyerfabriek. En jongeren van 16 tot 21 jaar met een bijbaan vertellen tijdens de voorstelling over hun werk en leven. Onder andere supermarktmedewerkers, een tiener-influencer, een jong model, mantelzorger en een oppas komen aan beurt. Ervaring met optreden is niet nodig voor de jongeren. De voorstelling 12 Last Songs duurt van 12 uur 's middags tot middernacht en combineert theater met een expositie. Het doel is om de inwoners samen te brengen rond hun werk en ervaringen. Bezoekers kunnen zelf bepalen hoe lang ze blijven, dat er gelukkig weer wel. Het Britse gezelschap wil met de voorstelling laten zien hoe werk een rol speelt in het dagelijks leven van jongeren. Nou, ik denk zeker in Nederland wel behoorlijk veel, want de jongeren werken veel hier.
0: Dat is zeker waar.
2: Ja. En dan gaan we maar even een hele lange brug slaan, Rick. Even helemaal over het kanaal, want wij gaan naar
0: Franse sferen op de Westerhaven tijdens Groningens ontzet. Dat is over gelezen in de Oog Nieuws app. Zomerstad op zijn Frans keert morgen terug naar de Westerhaven. Tijdens Groningens ontzet wordt het evenement voor de vijfde en laatste keer deze zomer gehouden. Bezoekers kunnen van 10 tot 6 genieten van Franse gezelligheid. Op straat zijn er kraampjes, kunstenaars schilderen live en er klinkt muziek. Volgens Fokko Schepel van Winkeliersvereniging is het evenement geïnspireerd op de sfeer van Franse stadjes, waar cultuur en ontmoeting centraal staan. Zomerstad op zijn Frans werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd en bleek meteen een succes. Ook de 4 edities van deze zomer trokken veel bezoekers uit Groningen, Drenthe en Friesland. Dus, arrivez sur le marché du Port West.
2: Wat spreek jij goed Frans?
0: Dat très bien, mon ami.
2: Dat gooi je er zo even uit.
0: Ja, zo uit de Lasse Poort. Ik heb het bijna helemaal niet voorbereid. Oftewel, tot morgen op de Westerhavenmarkt. Tot zover dit berichten uit de gemeente Groningen, opgezocht door onze bureau-redacteur Floris. Voor meer nieuws check je natuurlijk oogtv.nl en de Oog Nieuws-app. Daar kun je heel veel nieuws vinden. Heel veel.

0: Thijs, je stok in jou je bed uit met lekker veel energie van de baby's. Uit 1978 hoorde je Every Time I Think of You. En daarmee is het alweer 9 minuten voor 8. Het is donderdag 27 augustus 2026 en daarmee is het de internationale dag van het meer.
1: Ja, meren zijn een van de meest vitale natuurlijke hulpbronnen op onze planeet. Ze dienen als een cruciale bron van zoet water ter ondersteuning van drinkwatervoorzieningen, landbouw en industrie. En meren spelen ook een sleutelrol bij het behoud van biodiversiteit en het bieden van een habitat voor talloze soorten vissen, planten en andere wilde dieren. Naast hun ecologische betekenis dragen meren ook nog eens bij aan klimaatregulering door de planeet koel te houden, het overstromingswater te absorberen en om door ook nog eens koolstof op te slaan. En daarnaast bieden ze ook nog eens recreatieve en economische mogelijkheden, het aantrekken van toerisme, visserij en andere activiteiten die lokale gemeenschappen ondersteunen.
0: Het is steeds meer wat ze kunnen.
1: Als je dit zo hoort, gun je iedereen meer.
0: Ja, maar ja, meren worden wel beïnvloed door de combinatie van overmatig gebruik, vervuiling en klimaatverandering. De vervuiling van het meer wordt vaak veroorzaakt door instroom van meststoffen, verontreinigingen en vast afval dat rechtstreeks wordt gedumpt of via rivieren in meren wordt gespoeld. Ja, en dit wordt alweer verergerd door de opwarming van de aarde. Dat bijvoorbeeld leidt tot frequentere en intensere overstromingen. Ook waterstanden van meren die veranderen drastisch. Stijgende temperaturen en veranderingen in de bevolking die leiden tot een afnemende ijsbedekking, verhogen de snelheid van waterverdamping. Deze eerste internationale dag van het meer die in het leven geroepen is door de Verenigde Naties is dan ook bedoeld om ons bewust te laten zijn van het probleem waarmee meren worden geconfronteerd. Dus meer bewustwording voor het meer.
1: Ik snap het weer.
0: Ja, nou, dat is duidelijk. Ik ben laatst geweest bij Elektra. Ken je dat plekje?
1: In Drenthe?
0: Nee, dat is in Groningen. Noord-Groningen. En daar staat een gigantisch gemaal.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dat verwacht je niet. Want er staan 3 boerderijen en een camping.
1: Ja.
0: En het is waar dan hoe heet die rivier? Vanuit de Riethaven die kant op gaat.
1: De Riethavenrivier.
0: Ja, die.
1: Ja.
0: Kan er niet op komen, ik heb het altijd met name. Maar die rivier die splitst zich daar ook. En dan gaat dat over, zeg maar, richting het Lauwersmeergebied. En wat is nou de clue van het gemaal? Het is ongeveer 100 jaar oud. Het is eerst was elektrisch. Werd het daar neergezet. Want Groningen wilde graag een elektriciteitscentrale hebben. Maar ja, dat was duur. En er moest er ook een goede klant zijn. En door daar dus een elektrisch gemaal neer te zetten, was er genoeg stroom nodig om te verantwoorden dat je hier een elektriciteitscentrale had.
1: Goed,
0: dat soort dingetjes allemaal.
1: Dat is eigen vraag creëren.
0: Ja, dat is echt superleuk om van dat soort detailtjes. Maar wat daar ook bij was, is dat dus dat wordt dan dus overgeheveld van de boezem, hè, dus de kant van het zuiden naar het noorden. En dat Lauwersmeergebied, dat is dus eigenlijk gewoon een opvangvat voor al het overdadige water.
1: Okay.
0: Want eerder deden ze dat altijd in de zee, rechtstreeks in de zee.
1: Ja.
0: Maar ja, soms heb je dat het daar hoog water is. Dan kan je dat water niet kwijt.
1: Nee.
0: En dan heb je dus een opvangbuffer in de vorm van het Lauwersmeer.
1: Goed, nou, en dat zoete water wil je natuurlijk ook wel even houden als het kan.
0: Liefst wel, ja. Dat is toch wel zo prettig. Goed, tot zover het meer. Gaan we nu gewoon even verder met Coldplay hier op Oog Radio. Feels like I'm falling in love. Met het meer.
1: Ik kan niet meer.
0: Ik ook niet.

0: En met Coldplay sluiten we dit eerste uur van de Hoge Ochtendshow af. Zometeen het NOS Journaal natuurlijk met Simon... Gut. Nee, ik wist het net nog. Het NOS Journaal in ieder geval met het nationale en internationale nieuws. Daarna zijn we weer vlug bij terug hier in de Hoge Ochtendshow. Met natuurlijk weer het nieuws uit de gemeente Groningen. Dus Michel die gaat jou op de hoogte brengen. Tot zo!
1: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
2: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. En voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
5: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
4: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
6: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
4: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot €46 miljard. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is

0: De werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij ramkraak met twee auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct twee verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119 32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: Ja, ik denk dat gewoon heel simpel als slogan. Bij Passel smaakt de vis wel.
5: Goedemorgen Groningen, 7:03. Dit is de ochtendshow. Mijn naam is Rick en Alexander heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
6: Inwoners vernieuwde wijken voelen zich vaker onveilig. De Dorkwerderbrug is weer open.
5: Goh, jeetje.
6: Ja, dat mag ook in het nieuws. Raad wil begraafplaats Hoogkerk uitbreiden. En de stad stijgt het meeste in populariteit.
5: Meer over dit nieuws hoor je rond 8:30 op Oog. Hier is de verkeersinformatie mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Ze gaan eens even kijken waar het vast zit rondom de stad. Nou, alles rijdt gewoon lekker door. Ja, je kunt gewoon op tijd op je bestemming aankomen. En dat geldt ook voor de bus en voor het spoor. Dus gaan we ook maar door met ons programma. En wij hebben zometeen een gast, een telefonische gast.
6: Ja, zeker. Want wat kunnen de verhalen van onze oma's ons vertellen over wie we zijn? Daar draait de Noorderzonvoorstelling van Lorenzo Di Credico om. Hij brengt Groningers en grootmoeders samen om verhalen en herinneringen te delen. En wij spreken hem zo hier in de Hoogochtendshow.
5: Maar eerst gaan we verder met de muziek. Kensington die staat namelijk te popelen om het nummer Living For voor jou te brengen. Dus daar leven zij voor. Goedemorgen Groningen.
7: De Oogochtendshow.

0: Het nieuws uit Groningen.
1: Wat kunnen de verhalen van onze oma's ons eigenlijk vertellen over wie we zelf zijn?
2: Ja, dat is de vraag die centraal staat in de voorstelling Door mijn oma van Lorenzo Di Credico. Hij brengt grootmoeders en inwoners van Groningen bij elkaar in de openbare ruimte. En dat allemaal om verhalen en herinneringen met elkaar te delen. Lorenzo is onderdeel van Buitenkans, het nieuwe ontwikkelingstraject van Noorderzon voor beginnende makers. En wij gaan met Lorenzo in gesprek over familie, herinneringen en bijzondere ontmoetingen die daaruit ontstaan. Een hele goede morgen, Lorenzo.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Met jullie, met alles, met iedereen. Of een hele goede morgen tot nu toe.
2: Goedemorgen, prima. Met jou ook alles goed, hopelijk?
3: Ja, alles goed.
2: Mooi.
3: Ontzettend goed. Ben ik super blij met deze voorstelling en met Noorderzon, zo moet ik zeggen. Ja, absoluut trots op.
2: Leuk, ja, dat klinkt goed, want je staat op Noorderzon met straattheater met de verhalen van oma's. Waarom wilde je juist deze centraal stellen, Lorenzo?
3: Voor mij, ik kom zelf uit Italië. Ik ben niet Nederlands, ik ben Italiaans zelf. En voor onze oma's betekent wel heel veel. En we hebben een soort traditionele relatie met sommige klein beetje conservatief ook weer, met oma's en opa's. En voor ons zijn een soort van symbool tussen het verleden en de toekomst. Maar wat ik heb opgemerkt in Nederland is ook zo hier. En ik bouwde echt deze soort van connectie, onderzoek en wat betekent vanaf ons verdelen naar de toekomst te gaan samen. En dan dacht ik, ja, oma's zijn gewoon de oma's en opa's zijn de beste personen, beste personificatie, zeg maar, voor deze connectie tussen wat is er gebeurd en wat kan nog gebeuren in de wereld.
2: Ja, absoluut. We hebben niet voor niets een heel bekend Nederlands nummer. Dat heet Oma's aan de top. Jij komt uit Italië, dus ik stel mij voor dat jij een nonna hebt. Klopt dat?
3: Ja, precies zo.
2: Ja. En wat betekent die nonna voor jou met die verhalen?
3: Nou, nonna voor mij is gewoon veiligheid. Is mogelijkheid om zelf te zijn. Is leren. Hier veel. Door mijn oma heb ik geleerd om te koken en vers pasta te maken. Terwijl het zou een soort traditionele, klein beetje ook stereotypisch Italiaanse dingetjes.
2: Ja.
3: Maar voor mij is het wel representatief van waar ik kom daarvan.
2: Ja.
3: En ook wat mijn wortels, zeg maar, en waar ik graag wil gaan. En dat is, want ik heb wel zojuist voor oma's en opa's beslist voor deze voorstelling.
2: Ja, en je speelt het dus op straat. Dat is nieuw dit jaar op Noorderzon. De theater maken op straat in zo'n druk festival. Hoe gaat dat er eigenlijk aan toe daar?
3: Het is, ik vond wel echt een hele mooie uitnodiging. En een hele mooie uitdaging, sorry. Omdat juist, ja, precies, als je zit in het midden van een hele druk festival. Nou, je moet gewoon aandacht krijgen, pakken van mensen. En de mensen lopen ze langs en zeggen, ja, wat was hier aan het gebeuren? Wat was hier aan het doen? En dat in het moment dat komen ze gewoon zitten. Dat we hebben een hele grote tafel met snoepjes, taartjes, appelflapjes, koffie. En dan in het moment dat mensen gaan lekker zitten of opstaan en beginnen met vertellen, dan die straat, gewoon, die wordt gewoon die woonkamer van oma's thuis. En dat is helemaal zo bijzonder en ontzettend indrukwekkend dat gewoon een kant van de straat, een hele drukke festival, wordt gewoon thuis. En mensen beginnen met verdelen van verhalen en herinneringen en ze vergeten gewoon, ze zijn op straat met iemand die is helemaal vreemd. En gewoon zeggen ze gewoon over hun leven. En dat vind ik ontzettend bijzonder.
2: Mooi, klinkt interessant. En de oma's in de voorstelling, leveren jullie die zelf of moeten die aanschuiven?
3: Nou, ze zijn wel gewoon zelf, ja.
2: Oké, okay,
3: absoluut.
2: Ja. Dus, en het terugkerende thema in het hele programma is dus jouw oma. De vraag me nog even af, is dat in Nederland eigenlijk anders dan dat het in Italië is? Want daar zul jij waarschijnlijk zelf wel wat ervaring mee hebben inmiddels.
3: Wat ik heb wel opgemerkt, nee. Dus oma's in Nederland en in Italië zijn wel dezelfde.
2: Ja.
3: Wel andere taal, andere cultuur, maar de manier dat ze zorgen voor iedereen. Dat is ook wel de grote welding van oma's en opa's. Dat ze zorgen wel voor iedereen. Niet alleen voor elkaar of kleinkindertjes en zoon en dochters, maar wel voor iedereen. Dat is wel dezelfde opgemerkt. Dat die liefde van die andere mensen die rondstaan, is gewoon allerlei. Ja, het is niet waar. Helaas, die lijkt als waar dat we zijn in een individualistische gemeenschappij of zo. Maar het is echt niet zo. In het moment dat jij hebt de mogelijkheid om liefde te delen met mensen, dat komt gewoon helemaal goed. Prachtig. En dat denken oma's en opa's van Italië en Nederland hebben, dat is sowieso gewoon in. We hebben in common, zeg maar.
2: Die zullen daar hetzelfde in staan. Ja, je gunt iedereen natuurlijk een hartstikke lieve oma. Nog even de laatste vraag. Lorenzo, wanneer is de voorstelling vanavond voor jou geslaagd?
3: Dit is geslaagd wanneer iemand dat helemaal vreemd is met andere personen. Gisteren is er gebeurd. Een vrouw begon met zingen. Mm-hmm. En iedereen was gewoon mee. En aan het applaus en lachen en meezingen.
2: Leuk,
3: en
2: leuk.
3: Voor mij is wat is geslaagd is dat gewoon mensen kunnen zelf zijn. En delen graag.
2: Fijn.
3: Dat is wanneer is geslaagd.
2: En zo te horen ook plezier met de oma's. Hartstikke fijn. Hey, ja. Lorenzo, hartstikke bedankt voor jouw toelichting. Bedankt. Op jouw voorstelling Door Mijn Oma.
1: De Noorderzon is natuurlijk tot en met zondag. Maar Door Mijn Oma is vandaag dus te bekijken om 5:00 en om 7:00, hè?
2: Ja, zeker. En voor meer informatie kun je nog naar de website van de Noorderzon. Lorenzo Di Credico, ontzettend bedankt dat jij vanmorgen even bij ons in de show wilde komen. Een hele fijne voorstelling vanavond. En nou ja, goed, het is straattheater, dus mensen kunnen vanavond op Noorderzon nog steeds aanschuiven.
3: Jullie bedankt en ik hoop om iedereen te zien.
2: Dat hopen wij ook. Veel plezier.
3: Dankjewel.
4: Ja, hallo, de wekker gaat. Stap nu je bed uit met de Oogochtendshow.

0: Van K3 hoorde je op Oog Radio. Ja, en ergens zit er een deusje in. Ik kan er niet echt de vinger op leggen. Van ta-na-na-na. Het komt me zo bekend voor.
1: Ja,
0: alsof het ergens niet gecoverd is, maar wel heel erg naar hangt.
1: Ja, nu gaat het ook bij mij knagen.
0: Ja, ja, gezellig. Graag na, jongen. Ja. Ja. Het is 19 minuten over 8 in ieder geval. En als ik zo naar buiten kijk, zie ik een heerlijk prachtig zonnetje aan een redelijk wolkenloze, lichtbewolkte hemel, zeg maar. Vandaag krijgt de zon dan ook veel ruimte, al trekken daar wel wolkenvelden bij over. Pas tegen de avond stijgt de kans op een paar onweersbuien. Er waait een zwakke, matige oostenwind en het wordt warm met 27 graden. Morgen en daarna gaat de temperatuur naar beneden, naar 22 graden. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Verspreid over de dag kan er ook nog een bui vallen.
1: Verhuurder vraagt gemeente om hulp bij aanpak muizenplaag Selwert. Dat bericht Oog Nieuws. De muizenoverlast in een wooncomplex aan de Populierenlaan in Selwert wordt aangepakt nadat de verhuurder hulp heeft gevraagd aan de gemeente. De gemeente begint met een inventarisatie van de oorzaak en kijkt onder meer naar diervriendelijke en bouwtechnische oplossingen om de muizen buiten te houden. Ja, ik denk dan altijd maar, moet je niet zo piepen, net als die muizen. Dan Groningen is populair bij uitwonende studenten. Daarover bericht ook Oog Nieuws. Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek verhuisden vorig jaar bijna 32.000 jongeren van 17 tot 22 jaar naar een universiteitsstad om zelfstandig te gaan wonen, waarbij Amsterdam en Groningen het populairst waren. Ruim 80% kwamen uit een andere gemeente. Dit aantal ligt ongeveer gelijk aan 2024 en 2022, maar is lager dan in de jaren daarvoor. En dan tot slot, Museum aan der A weigert omstreden beeld van slavenleider Tula. Ook weer van onze website Oog Nieuws. Het Museum aan de A in Groningen neemt een omstreden bronzen beeld van Tula, leider van de Curaçaose slavenopstand van 1795, toch niet op in hun vaste collectie. Volgens directeur Nicolette Bartelink speelt kritiek vanuit de Curaçaose gemeenschap een belangrijke rol. Een tijdelijke tentoonstelling, dat blijft wel mogelijk. Ja, en daarbij heb ik ook nog gelezen dat er mogelijk nog een optie was voor een plek in het 14e-eeuwse gebouw, maar daar was het beeld simpelweg te zwaar voor. Dat had de vloer niet kunnen houden.
0: Oh, dat is natuurlijk ook wel een dingetje.
1: Dat is ook wel een dingetje, want ja, een paar honderd kilo in een 14e-eeuws gebouw kan lastig worden.
0: Zeker. Tot zover het nieuws uit de gemeente Groningen. Floris, bedankt voor het opzoeken. Verder meer nieuws vind je natuurlijk op oogtv.nl en in de Oog Nieuws-app. Zometeen hier op Oog Radio gaan we eens even kijken wat er vandaag allemaal te beleven is in Staten-Normelaans. Tot die tijd, Fergal Sharkey, heerlijke blast from the past, a good heart.

0: Hij was laatst nog jarig. Op 13 augustus werd hij 68. We hebben het over Fergal Sharkey en A Good Heart. Het nummer stond in de jaren 80 een aantal weken op nummer 1. Maar daarna heeft hij niet echt meer potjes weten te breken op muziekgebied. Dat is dan wel weer spijtig, maar het was wel een erg leuk nummer natuurlijk. Hè? Het is 9:05. Hoogste tijd om even te kijken wat er vandaag te beleven is in onze gemeente.
1: We beginnen om 3:30 vanmiddag. Dan kun je terecht bij Comedy Club Wicked bij Noorderzon in het Noorderplantsoen. Dat is vanaf 3:30 en dan om de 3 kwartier. Wicked is de allereerste comedyclub van Noord-Nederland. Al sinds 2015 spelen uit heel Nederland en steeds vaker ook uit het buitenland mensen in de club. Na tientallen uitverkochte avonden en een snel groeiende reputatie staat de club nu dus ook op Noorderzon met een eigen container vanaf 3:30. En dan om de 3 kwartier de Comedy Club Wicked.
0: Om 8:00 kun je op de Ossenmarkt terecht voor het NNL presenteert Groningens Ontzetconcert. Ja, met herkenbare filmmuziek. Morgen vieren we natuurlijk dat Groningen in 1672 stand hield tegen Bommen Berend. Een verhaal over moed, overdreiging, strijdlust en uiteindelijk de overwinning. Precies die thema's klinken ook door in de grootste filmmuziek aller tijden. Herkenbare muziek, grootse verhalen en een flinke dosis Groningse trots komen samen dankzij presentator Olaf Vos, die dat natuurlijk op onnavolgbare wijze kan doen.
1: Geweldig.
0: 8:00 vanavond, Ossenmarkt, wees erbij.
1: Klinkt leuk als een heel spektakel. Wil je het ietsjes rustiger aandoen, dan kun je vanavond om 8:00 ook terecht bij boekhandel Riemer. Daar is namelijk de boekpresentatie van Berend Sommer, de Reichenbachs. Berend Sommer is een auteur die zijn spoor al verdiend heeft, maar nog nooit echt is doorgebroken naar een groter publiek. Zijn meesterlijke boek, de Reichenbachs, zal daar hopelijk verandering in brengen. Sommer komt vanavond vertellen over dit boek en zijn werk in een interactieve lezing bij boekhandel Riemer. De boekpresentatie van Berend Sommer over de Reichenbachs dus vanavond om 8:00.
0: Tot zover onze uitgaanstips. Meer vind je op de website van de Groninger Uitloper op groningen.uitloper.nu. Je kunt ook na 9:00 de tips van de Uitloper voorbij zien komen op OogTV. En organiseer jij zelf een evenement? Geef het even door op ochtendshow@oogradio.nl. Dus ochtendshow@oogradio.nl. En dan is het nu alweer de tijd voor de
2: Oogradio Stadsplaat.
0: Bij de muziek uit de gemeente Groningen extra in het voetlicht wordt gezet. Broken Pieces van Piet Bregman gaat over een 84-jarige Lies die in Den Andel een mozaïekkamer heeft gemaakt ter nagedachtenis aan haar overleden man. Het mozaïek vormt daarbij een mooie metafoor waarbij de scherven fragmenten uit het leven van haar leven zijn en het mozaïek dat verbindt tot een blijvende herinnering. Dus dat is een heel bijzondere.
2: Oogradio Stadsplaat.
0: Broken Pieces van Piet Bregman.
3: I sit by

0: Nou, het volgende uur en de rest van de dag hoor je meer Stadsplaten. En het overzicht van alle 25 stuks vind je dan op oogradio.nl/stadsplaat.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:30. Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Inwoners van 8 wijken van de stad, waar al jaren aan wijkvernieuwing wordt gewerkt, voelen zich vaker onveilig en eenzaam. Ook hebben ze vaker moeite om rond te komen. Dat blijkt uit onderzoek van OIS Groningen. Het gaat onder meer om de wijken Paddepoel, De Hoogte en De Weijert. Vooral arbeidsongeschikte mensen en eenoudergezinnen ervaren meerdere problemen. Ook bewoners van corporatiewoningen voelen zich vaker onveilig en hebben vaker geldzorgen. Toch zijn er ook positieve geluiden. Veel inwoners vinden dat hun buurt vooruit gaat. In deze 8 wijken is dat oordeel zelfs positiever dan in andere delen van Groningen. De Dorkwerderbrug over het Van Starkenborghkanaal heeft gisteren weer urenlang opengestaan door een storing. Rond 22:30 s'avonds was het probleem opgelost en kon de brug weer gebruikt worden door weg- en scheepsverkeer. Afgelopen dinsdag lag de brug ook al enige tijd in storing. En ook eind juni had de Dorkwerderbrug meerdere keren problemen met het sluiten. Nadat de brug van december tot en met april al gestremd was voor reparaties. Vooralsnog zijn er vanmorgen geen problemen gemeld aan de Dorkwerderbrug. De gemeenteraad steunt de aankoop van ruim 2 hectare grond. Die is bedoeld voor een mogelijke uitbreiding van de begraafplaats aan de Kerklaan in Hoogkerk. De aankoop kost 300.000 euro. De huidige begraafplaats is naar verwachting eind volgend jaar al vol. Met extra grond komt er ongeveer 1000 nieuwe graven bij. Wel maken partijen zich zorgen over de betaalbaarheid. De wijkraad in Hoogkerk pleit dan ook voor een geleidelijke kostenverhoging over de duur van 10 jaar. Ook wordt gekeken naar een mogelijke natuurbegraafplaats. Als alles volgens de planning verloopt, kan de uitbreiding in de loop van 2029 in gebruik worden genomen. En als merk is Forum Groningen dit jaar het meest gestegen in populariteit. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van een brand consultancy bedrijf. In het onderzoek wordt provinciebreed gekeken naar bekendheid, waardering en binding van culturele instellingen en andere vrije tijdsorganisaties. De stad Groningen zit volgens de onderzoekers in de lift qua populariteit, waar de rest van de provincie daalt. Poppodium Simplon en het NNO staan na Forum Groningen bovenaan het lijstje van de grootste stijgers in de provincie. Het weer. Vandaag krijgt de zon veel ruimte, al trekken er ook wolkenvelden over. Pas tegen de avond stijgt de kans op een paar onweersbuien. Er waait een zwakke tot matige oostenwind en het wordt warm met 26 of 27 graden.
0: Meer over het weer hoor je rond 8:50 hier op Oog Radio. Nu is de Oog Radio Verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Er zijn geen files te betreuren op een Groninger snelweg. En net zoals Alexander net al meldde, de Dorkwerderbrug is gewoon bereikbaar!
3: Yes.
0: Echt, ik denk dat ze daar wel 3 bruggen hadden voor kunnen aanleggen van alle reparatiekosten die ze tot nu toe hebben uitgevoerd.
2: Absoluut. Ik keek vanmorgen al even op de website van van Rijkswaterstaat en daar staat: de brug is dicht! Tussen haakjes, brugdek horizontaal. Dus ik was wel weer gerustgesteld.
0: Ja, dat hij niet weer afgesloten is.
2: Ja, precies.
0: Okay,
2: de brug is open, maar je kunt er... Nou ja, goed, laat
0: ja,
2: maar.
0: Ja, dat werk. Ja. Nee, goed, het is allemaal weer te gebruiken, dus dat is allemaal weer goed nieuws. En met dat goede nieuws gaan we gewoon het laatste half uurtje van de Hoogochtendshow in. En daarbij gaan we even kijken bij een fietsdepot.
2: Ja, want gistermiddag is het nieuwe fietsdepot aan de Ulgersmaarweg officieel geopend. Ja, dit is natuurlijk, is wel bekend, de plek waar je fiets heen gaat als de gemeente deze opruimt. Ja, hoe je hem voortaan terug kunt krijgen, dat hoor je zo hier in de Oog Ochtendshow.
1: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.

0: the lights! Van Bestiel hoorde je op Oog Radio, het geluid van Groningen.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Het nieuwe fietsdepot aan de Ulgersmaanweg is gistermiddag officieel geopend.
2: Wethouder Mirjam Wijnja kwam langs om de sleutel over te dragen.
0: De fietssleutel?
2: Nee. Het depot verhuisde eerder deze zomer al van de Travertijnstraat naar de nieuwe locatie aan de Ulgersmaanweg. En is inmiddels al ruim 2 maanden in gebruik. De gemeente brengt hier dus fietsen naartoe die verkeerd, gevaarlijk of te lang zijn geparkeerd. Je hoort wethouder Mirjam Wijnja.
3: Nou, we hebben ervoor gezorgd dat er een nieuw depot is waar meer ruimte komt. Waar onze mensen van toezicht en handhaving ook een plekje hebben. En ervoor gezorgd dat de werkplek van de mensen die voor ons dit werk doen weer helemaal up-to-date is anno 2026.
4: Ja, want voorheen zat het op de Travertijnstraat. Waarom is dat dus verhuisd dan?
3: Nou, dat had een combinatie van redenen. Dat paste eigenlijk niet meer. Het was eigenlijk in alle opzichten niet. Dus het was geen goede werkplek. Voldeed ook eigenlijk niet meer aan de eisen. Het werd ook te krap. Dus we hebben toen een tijd gezocht naar een goede vervanging. En ik denk dat we met deze plek een hele mooie vervanging hebben gevonden.
4: Hier binnen, dat heeft dus een functie voor andere materialen die ook uit de stad komen, die hier ook opgeslagen worden. Waar hebben we het dan over?
3: Ja, dus onze toezichthouders en handhavers, als die spullen in beslag nemen, dan moeten die ook ergens terecht. Zeker omdat mensen kunnen bezwaar maken of dat terugkomen halen. Dus je wilt het op een veilige plek bewaren, zodat het ook op een goede manier kan. Dus ook daar is hier plek voor gekomen. Als je een beetje om je heen kijkt hier, dan zie je dat het echt heel ruim opgezet is. Het is ook heel erg overzichtelijk. Dat is natuurlijk ook prettig, want er zijn een heleboel mensen die denken, waar is mijn fiets gebleven? En die komen ook bij het depot om dat op te halen. En dan is het natuurlijk heel prettig dat het ook overzichtelijk is.
2: Je hoorde wethouder Mirjam Wijnja. Wie een fiets kwijt is, kan via de site verlorenofgevonden.nl checken of de gemeente deze heeft meegenomen. Dat kost de eigenaar overigens wel €25. Maar je karretje blijft hier niet tot in de eeuwigheid staan, vertelt Sanju Wiegers van het fietsdepot.
5: De eigenaar heeft in principe 5 weken de tijd nog om hem op te halen. En na 5 weken vervallen ze juridisch in eigendom van de gemeente. En dan gaan wij bepalen wat we met die fiets gaan doen.
4: Ja. En kunnen mensen hier gewoon zo naartoe gaan?
5: Ja, zeker. Binnen de openingstijden, die zijn dagelijks van maandag tot vrijdag van 10 tot 4. Dan kunnen zij gewoon hun fiets weer claimen, zeg maar, ophalen. Maar ja, goed, er is ook een categorie fietsen die soms niet de moeite waard meer zijn om op te halen. Of mensen nemen niet de moeite meer om die fiets op te halen. Nou, die blijven dan hier achter en die zijn dan na 5 weken eigendom.
4: En dan gaan jullie verkopen als gemeente?
5: Nou ja, de fietsen die opknapwaardig zijn, knappen we op. Daar hebben we een tweetal fietsenmakers voor in dienst. En die zijn beschikbaar voor nieuwe eigenaren. Dus die kunnen hier worden gekocht. Maar we doen ook zaken wel met handelaren of opkopers die ze gewoon in grote batches opkopen.
2: Je hoorde Sanju Wiegers van het fietsdepot aan de Ulgersmaweg in een bijdrage van onze verslaggever Lars Faber.
0: Dus let wel goed op dat je dus niet meer bij de Travertijnstraat, als je dat nog in je gedachten hebt, je bent er daar helemaal en je moet vervolgens naar de Ulgersmaweg. Dat is een stuk lopen, want je hebt geen fiets meer.
2: Absoluut. Nee, dus absoluut.
0: Vergis je daar niet in.
2: En uiteindelijk moeten ze gewoon natuurlijk met hun poten van onze fietsen afblijven. En gewoon zorgen dat er goede fietsparkeerplekken komen in de stad. Dan wordt het allemaal niet zo moeilijk.
0: Dat helpt wel.
2: En dan ook nog €25 vragen om het terug. Ja, ik vind het criminaliteit hoor. En dan ook nog verkopen achteraf? Nee jongens, dan schaft die stadsbelasting ook maar af.
0: Ik heb in de gaten dat jij wel erg voorstander hiervoor bent.
2: Het zit mij best wel dwars.
0: Ik vrees het ook.
1: Dit is de Oogochtendshow. Oog Radio.

0: valeu nada, mas é assim.
1: Ai, ai, ai, ai, het is een bom dia met Martin Ferreiro dos Pereira en Cojones de Galea.
2: Ah, wat spreek jij vloeiend Portugees,
1: nou,
2: hè?
1: Bijna wel, zeg. Ja, nou, vooral dat bijna, dat moet je goed wat, in de gaten houden.
2: Portugeestig.
1: Nou.
3: Opstaan doe je met de Oogochtendshow.
2: Het IMG moet de dienstverlening verbeteren, maar het systeem hoeft niet op de schop. Dat lezen we in de Oognieuws-app. Minister Pieter Heerema van Binnenlandse Zaken erkent problemen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, oftewel het IMG. Maar de minister ziet geen reden voor een fundamentele wijziging van de schadeafhandeling. Vooral de trage invoering van nieuwe regelingen en communicatie met gedupeerden moet volgens hem verbeteren. Door ICT-aanpassingen raakte al meer dan 300 dossiers uit beeld. Het IMG heeft inmiddels contact opgenomen met de betrokken inwoners en de behandeling hervat. Minister Heerema kiest voorlopig voor stabiliteit en zegt dat het IMG binnen de huidige regels ruimhartig kan handelen. Ook weer spreekt hij dat bijna de helft van het budget naar uitvoering gaat. Wel wil hij het aantal externe medewerkers terugbrengen. Zo'n 40% van de ongeveer 1000 IMG-medewerkers wordt op dit moment extern ingehuurd. En dat zit ruim boven de zogeheten roemernorm.
1: Kortom, het spul werkt, de procedures werken, je moet gewoon aan de slag.
2: Schokkend.
1: Ja,
2: ja.
1: Goed dat ze dat in ieder geval van zichzelf vinden.
2: Ja.
1: Hoe verstandig is het om gasputten in Groningen met beton te vullen? Dat TNO die stelt daar vraagtekens bij, lezen we in het Dagblad van het Noorden. De TNO pleit opnieuw voor het beschikbaar houden van het Groninger veld als strategische gasreserve. Aanleiding is dat Nederland de gasopslagen voor komende winter minder goed heeft gevuld dan vorig jaar. Met name door de hoge gasprijzen. En hierdoor is de leveringszekerheid onder druk komen te staan. Volgens TNO-directeur René Peters moeten de gasputten niet definitief worden ontmanteld, maar gesloten en inzetbaar blijven voor uitzonderlijke noodsituaties, zoals een langdurige verstoring van de gasimport. Het gaat volgens hem niet om hervatting van reguliere gaswinning, maar om een vangnet als andere reserves tekortschieten. Je kunt ook kijken dat je gewoon op verschillende plekken je gas weghaalt.
2: Dat zou ook heel goed kunnen.
1: Ik denk dat ook wel een leuke insteek is. Want we zijn, zeker ook met diesel bijvoorbeeld, waren we het afgelopen jaren ontiegelijk afhankelijk geworden van Rusland. Dat geldt ook voor het gas. Ja. Dan hadden we zelfs twee dikke pijpleidingen van Rusland naar Duitsland lopen om maar daar het gas weg te halen.
2: Ja.
1: Ja? Dus misschien moeten we daar eens een keertje goed naar kijken.
2: En ik hoorde laatst dat er onder Utrecht ook nog een hele grote gasbel zit, jongens.
1: Ja,
2: dus ik denk pompen, pompen, pompen, pompen.
1: Precies, laat die Utrechters maar eens een keer een krom laten schudden.
2: Nou ja, goed. En weet je, je snapt TNO natuurlijk ook wel. Ik denk dat heel veel Groningers dat gevoel ook wel delen. Maar ik denk dat bij heel veel Groningers het gevoel dan ook wel komt van, als dat dan gebeurt, dan is het wel alle hens aan dek hier in Groningen. En wat mij betreft stuur je dan ook gewoon alle bouwers van heel het land en alle belastinginkomsten van het gas gewoon allemaal
1: ook weer naar het noorden.
2: Naar het noorden.
1: Ja, precies. Dat zou een goede zijn.
2: Hoort wat, hoort wat.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Ik zal eens even gaan praten met de minister.
1: Prima. Deze berichten zijn in ieder geval opgezocht door onze bureau-redacteur Floris. Waarvoor dank. En voor meer nieuws check je oogtv.nl en de Oognieuws-app. Nu, een nummer wat ik... Wat, ja, het is wel een persoonlijk favorietje. Hij stond al klaar in de playlist.
2: Kun je niks aan doen.
1: Dat is een mooie bonus. Eric Clapton met Forever Man. Hier bij Het Geluid uit de 80's. Oogradio. Radio.

0: Rubberman van Eric Clapton hoor je op Oogradio. Als ik zo naar buiten kijk, dan zie ik dat het lekker droog is. Het is de wind is wel een beetje aan de toch wel wat forsere kant, zeg maar. Het is geen zwak windje. Mm. Maar het is heel erg droog en het zonnetje dat doet ook lekker zijn best. Kortom, we gaan naar het weer. Want na een warme dag neemt vanavond en vannacht de kans op onweersbuien toe. Ook het weekend verloopt wisselvallig met een aaneenschakeling van zon en buien.
1: Maar we beginnen even bij vandaag. Dan krijgt de zon nog veel ruimte, al trekken er dus ook wolkenvelden over. Pas tegen de avond stijgt de kans op een paar onweersbuien. Er waait een zwakke tot matige oostenwind en het wordt vandaag warm met 26 tot wel 27 graden. De aankomende nacht, dan koelt het nauwelijks af. De minimumtemperatuur ligt rond de 18 of 19 graden. En er kunnen lokaal dus stevige onweersbuien vallen met veel neerslag in korte tijd.
0: Morgen begint het wisselen bewolkt, maar vrijwel droog. In de loop van de middag ontstaan er opnieuw onweersbuien met kans op flink wat neerslag. De wind draait naar het zuidwesten en is zwak tot matig en het wordt 24 graden. Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. En verspreid over de dag vallen er enkele buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. En zondag laat de zon zich wel wat vaker zien. He, zondag. Nee. Al vallen er dan verspreid over de dag nog enkele buien. Het kwik tikte dan de 21 graden af. Dus de afsluiting van Noorderzon is toch wel een beetje iets minder zonnig.
1: Maar goed, aan de andere kant, voor de mensen die dit weekend weer lekker gaan buitensporten, is dat natuurlijk heerlijk om met 20 graden en een klein windje buiten te zijn. Dus,
0: zo is dat. Wel weer surfen beter. Bijvoorbeeld gaat een stuk beter dan.
1: Precies, lekker.
0: Ja. Dus laten we sowieso vandaag maar even lekker van genieten. Het is wel een beetje wat aan de benauwde kant wordt het vandaag, heb ik begrepen. Maar own het gewoon. Ga lekker naar de Hoornse Plas. Ga lekker naar het stadstrand, weet ik veel.
1: Het is de dag van het meer.
0: Lekker flaneren, samen met Flair. En geniet van de zomer.

0: verbod. En Oog heeft hierover gesproken met burgemeester Kamminga. Die heb je dus gehoord. Voor de rest, oplichting op TikTok. Jongeren die een kamer of woning zoeken worden steeds vaker opgelicht. En de SP wil dat, dat de gemeente deze jongeren gaat helpen. Ook hun hoorde je vanmorgen in de ochtendshow. En we hadden een interview over Noorderzon. Over de voorstelling Door mijn oma van Lorenzo Di Credico. Groningers en oma's in gesprek met elkaar. Hartstikke leuk.
1: Het leuke is, hij loopt daar gewoon over, over het festivalterrein.
0: Ja.
1: En dan kan hij je ineens aanspreken bijvoorbeeld. Het is gewoon straattheater.
0: Heerlijk.
1: Dus je hoeft niet een afspraak te hebben. Je hoeft niet van tevoren online kaarten te hebben gekocht.
0: Hoeft ook geen tuxedo aan te trekken.
1: Hoeft ook niet.
0: Nee, mag nee, wel trouwens.
1: Mag. Ja, als je denkt van, hé, dat vind ik gewoon leuk. Ik oom de zomer. Dan mag dat.
0: Precies.
1: Maar het hoeft niet per se.
0: Leuk bij Lorenzo dus vanavond in het Noorderzon.
1: Ja.
0: En tot slot hebben we het ook nog even gehad over het nieuwe fietsdepot aan de Ulgersmaarweg. Die is gisteren officieel geopend. En wij hebben even gesproken met een van de wethouders en ook iemand die daar werkt bij het fietsdepot over hoe dat tegenwoordig in zijn werk gaat.
1: Zeker. Blijf het nieuws volgen via oogtv.nl en via de Oog Nieuws app. We zien je graag morgen terug voor een nieuwe editie van de Oog Ochtendshow. Het overigens helemaal door vrijwilligers wordt gemaakt. Wens je een fijne dag en we zeggen

0: agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
3: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan en zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn en reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
2: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden naar de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de 2 moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van 1 van de 2 vrouwen. Het meisje zou 1 jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
4: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
2: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
5: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur.

Duur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Inwoners van 8 wijken waar al jaren aan wijkvernieuwing wordt gewerkt, voelen zich vaker onveilig en eenzaam. Ook hebben ze vaker moeite om rond te komen. Dat blijkt uit onderzoek van OIS Groningen. Het gaat onder meer om de wijken Paddepoel, De Hoogte en De Weijert. Vooral arbeidsongeschikte mensen en eenouder gezinnen ervaren meerdere problemen. En ook bewoners van corporatiewoningen voelen zich vaker onveilig en hebben vaker geldzorgen. Toch zijn er ook positieve geluiden. Veel inwoners vinden dat hun buurt vooruit gaat. En in deze 8 wijken is dat oordeel zelfs positiever dan in de andere delen van Groningen. De Dorkwerderbrug over het Van Starkenborghkanaal heeft gistermiddag weer urenlang opengestaan door een storing. Rond 22:30 s'avonds was het probleem opgelost en kon de brug weer worden gebruikt door weg- en scheepsverkeer. Dinsdag lag de brug ook al enige tijd in storing. En ook eind juni had de Dorkwerderbrug meerdere keren problemen met het sluiten. Nadat de brug van december tot en met april al gestremd was voor reparaties. Vooralsnog zijn er vanmorgen geen problemen gemeld. De gemeenteraad steunt de aankoop van ruim 2 hectare grond die is bedoeld voor de mogelijke uitbreiding van de begraafplaats aan de Kerklaan in Hoogkerk. De aankoop kost 300.000 euro. De huidige begraafplaats is naar verwachting eind volgend jaar vol. Met de extra grond komen er ongeveer 1000 nieuwe graven bij. Wel maken partijen zich zorgen over de betaalbaarheid. De wijkraad in Hoogkerk pleit dan ook voor een geleidelijke kostenverhoging in de loop van 10 jaar. Ook wordt gekeken naar een mogelijke natuurbegraafplaats. Als alles volgens de planning verloopt, kan de uitbreiding in de loop van 2029 in gebruik worden genomen. Als merk is Forum Groningen dit jaar het meest gestegen in populariteit. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van een brand consultancybedrijf. In het onderzoek wordt provinciebreed gekeken naar de bekendheid, waardering en binding van culturele instellingen en andere vrije tijdsorganisaties. De stad Groningen zit volgens de onderzoekers in de lift qua populariteit, waar de rest van de provincie daalt. Poppodium Simplon en het NNO staan na Forum Groningen bovenaan het lijstje van de grootste stijgers in de provincie. Het weer. Vandaag krijgt de zon veel ruimte, al trekken er ook wolkenvelden over. Pas tegen de avond stijgt de kans op een paar onweersbuien. Er waait een zwakke tot matige oostenwind en het wordt warm met 26 of 27 graden. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Oog Radio. Het geluid van Groningen.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
5: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria.

0: maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen, met een graad of 22, minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Inwoners van 8 wijken waar al jaren aan wijkvernieuwing wordt gewerkt, voelen zich vaker onveilig en eenzaam. Ook hebben ze vaker moeite om rond te komen. Dat blijkt uit onderzoek van OIS Groningen. Het gaat onder meer om de wijken Paddepoel, De Hoogte en De Weijert. Vooral arbeidsongeschikte mensen en eenoudergezinnen ervaren meerdere problemen. En ook bewoners van corporatiewoningen voelen zich vaker onveilig en hebben vaker geldzorgen. Toch zijn er ook positieve geluiden. Veel inwoners vinden dat hun buurt vooruit gaat. En in deze 8 wijken is dat oordeel zelfs positiever dan in de andere delen van Groningen. De Dorkwerder brug over het Van Starkenborghkanaal heeft gistermiddag weer urenlang opengestaan door een storing. Rond 22:30 s'avonds was het probleem opgelost en kon de brug weer worden gebruikt door weg- en scheepsverkeer. Dinsdag lag de brug ook al enige tijd in storing. En ook eind juni had de Dorkwerder brug meerdere keren problemen met het sluiten. Nadat de brug van december tot en met april al gestremd was voor reparaties. Vooralsnog zijn er vanmorgen geen problemen gemeld. De gemeenteraad steunt de aankoop van ruim 2 hectare grond die is bedoeld voor de mogelijke uitbreiding van de begraafplaats aan de Kerklaan in Hoogkerk. De aankoop kost €300.000. De huidige begraafplaats is naar verwachting eind volgend jaar vol. Met de extra grond komen er ongeveer 1000 nieuwe graven bij. Wel maken partijen zich zorgen over de betaalbaarheid. De wijkraad in Hoogkerk pleit dan ook voor een geleidelijke kostenverhoging in de loop van 10 jaar. Ook wordt gekeken naar een mogelijke natuurbegraafplaats. Als alles volgens de planning verloopt, kan de uitbreiding in de loop van 2029 in gebruik worden genomen. Als merk is Forum Groningen dit jaar het meest gestegen in populariteit. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van een brand consultancybedrijf. In het onderzoek wordt provinciebreed gekeken naar de bekendheid, waardering en binding van culturele instellingen en andere vrije tijdsorganisaties. De stad Groningen zit volgens de onderzoekers in de lift qua populariteit, waar de rest van de provincie daalt. Poppodium Simplon en het NNO staan na Forum Groningen bovenaan het lijstje van de grootste stijgers in de provincie. Het weer. Vandaag krijgt de zon veel ruimte, al trekken er ook wolkenvelden over. Pas tegen de avond stijgt de kans op een paar onweersbuien. Er waait een zwakke tot matige oostenwind en het wordt warm met 26 of 27 graden. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen. Oog.

0: Nieuws. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Oog Radio.

0: Nationaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119 32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. BIG geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en

0: In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
4: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
3: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
5: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
3: Wij worden wakker met jou onder de douche.
6: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
3: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
7: Oogradio.

of poe. Elke keer als je woord de menigte slikt, wordt het een grote boe. Boe, boe, een gullegever, ritmische rondzwever. In het begin een vrolijke bij, maar al snel zoen je niet meer en blijf je steken in oude patroon.

0: Nieuws. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht, felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar

0: aan het werk. De weg ten noorden van de rotonde wordt in delen opnieuw ingericht. En tot en met het Florisplein heb je last van hinder. En op de N361 tenslotte, daar kun je ook niet langs.
1: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
0: Yes, de donderdagmiddag van Oog. We gaan snel van start. Dat doen we met Snelle. En dit is de Beatle en het Stoneboog.

Oogmiddag. Alanis Morissette op het geluid van Groningen Oogradio luister je na. En thank you tijdens Paul op donderdag. Leuk dat je er weer bij bent. Mijn naam is Paul en ik ben elke donderdagmiddag hier om je donderdag wat beter te maken. En dat is echt nodig, hè? Want wat een week nu al. En de weekje is nog niet eens voorbij. Laten we in ieder geval vrolijk beginnen. Het is lekker weer. Het t-shirtje en korte broekje kan weer uit de kast en is weer aan. Zonnebrilletje op en prima. Maar ik heb deze uitzending natuurlijk ook weer mooie dingen meegenomen. Zoals nieuwe muziek. Dat krijg je natuurlijk straks. Maar we kunnen er deze week ook niet omheen, hoor. Het treurige nieuws van Dolly Parton. Een icoon uit de muziekwereld, die is heen gegaan. Voor Amerika was zij de grootste wat betreft countrymuziek. En naast haar muziek een geweldig mens. En we gaan er deze middag bij stilstaan. En dat kunnen we natuurlijk maar op één manier doen. Kijk, de werkdag is nog niet voorbij. En dan hebben we maar over één nummer. Beetje de middag van Dolly Parton vanmiddag ook. Hier op Oog, Dolly Parton en 9 to 5.

Je luistert naar Het Geluid van Groningen, Oogradio met Paul op donderdag. Je hoorde de Bouza. Kijk, en dit vind ik leuk. Ik hou van nieuwe muziek. En helemaal als het uit Groningen komt. En het is deze keer van Blanks. Het nieuwe nummer die ik ga draaien is de opvolger van Knockout. Die je ook wekelijks, bijna dagelijks in de Stadsplaat hoort. En de volgende track is een voorproefje van zijn nieuwe album. Net zoals al die vorige platen dat waren. En het album die moet in het najaar verschijnen. Blanks die brengt daarom dus iedere maand een nieuwe release uit. En werkt zo stap voor stap toe naar het nieuwe album. Ja, en in deze plaat kijkt hij terug naar zichzelf als 14-jarige jongen die met een goedkope gitaar droomde van een carrière in de muziek. Nou, die droom die is inmiddels werkelijkheid geworden. Want je gaat zometeen luisteren naar de nieuwe track Wait Till My Kingdom Comes. En het koninkrijk uit de titel staat voor zijn succes en zijn vrijheid, maar ook voor het delen daarvan met de mensen die hem onderweg hebben gesteund. En die wilde je gaan bedanken in deze track. En ik ga hem voor je draaien hier op Oog. Dit is namelijk Blanks op Oog Radio. En Wait Till My Kingdom Comes.

0: Progressive op Hoog Radio. En Sweet Goodbyes. Ik ga nog lang geen afscheid van je nemen. Tot 6 uur. En zit je natuurlijk aan de radio gekluisterd. Je luistert naar Paul op donderdag. En deze middag hebben we een nieuwe nieuwslezer in het pand. En dat is Jan. Welkom in de show, Jan.
1: Ja, dank je, Paul.
0: Ja, wat zit er zometeen in het Oog Radio nieuws?
1: Nou, we hebben heel veel berichtjes, maar één die mij opviel. En dat is natuurlijk wel een logisch vervolg. Er is een feest dat zou op 30 oktober gaan plaatsvinden. Dat wordt door G4 Syndicate georganiseerd. Mm-hmm. En dat heet Retaliation. Maar goed, dat zou op 30 oktober zijn in de fictie. Maar ja, de fictie heeft iets minder gevraagd. Dus er zijn een aantal feestgangers die misschien erop gehoopt hadden, die nu wel een beetje teleurgesteld zullen zijn, denk ik.
0: Oh, dat is altijd toch jammer, hè?
1: Ja, dus dan moet je nu nog even flink feesten, want 30 oktober komt er in ieder geval.
0: Ja, want Noorderzon is lekker bezig. Het is vandaag mooi weer. Dus ook gewoon mooie tijd om naar Noorderzon te gaan.
1: Het was al lekker gezellig druk daar. Ik ben er net even overheen gekomen.
0: Ja. Binnen een paar minuten op je radio, dus het Oog Radio Nieuws. Gaan we nu naar de Oog Radio Stadsplaat. En deze meid, die is lekker bezig. Ik heb het over Marieke Schenk. Zij is ook al gekozen als 3FM-talent. Je hoort haar nu in de Oog Radio Stadsplaat. Dit is Adrenaline.

0: miles away.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemiddag, het is 3:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. G4 Syndicate heeft besloten het feest Retaliation van 30 oktober bij Fictie in de Oosterstraat af te blazen. De reden is de recente faillissementaanvraag van Fictie. Hoewel de locatie aangaf dat het feest gewoon door kon gaan, vindt de organisatie de financiële situatie te onzeker. Daardoor kan G4 Syndicate de kwaliteit en doorgang van het feest niet genoeg garanderen. Even een andere geschikte locatie was op korte termijn niet beschikbaar. Dat is extra jammer, omdat het eerste feest vorig jaar een groot succes was. De organisatie richt zich daarom op nieuwe edities in 2027. Mensen met een kaartje krijgen persoonlijk bericht. Ze kunnen het ticket bewaren voor 2027 of hun geld terugkrijgen. En de gemeente onderzoekt vanaf september hoe inwoners hun wijk of dorp ervaren. Ze kijkt onder andere naar veiligheid, leefbaarheid, winkels en contact met buurtbewoners. Elke 2 jaar wordt dit onderzoek gedaan. De resultaten helpen de gemeente om te zien wat goed gaat en waar verbetering nodig is. Ongeveer zo'n 140.000 inwoners van 18 jaar en ouder krijgen tussen 8 en 19 september een uitnodigingsbrief. Niet iedereen krijgt een brief, omdat het om een steekproef gaat. De vragenlijst kan online worden ingevuld en ook in het Engels. Deelnemers maken bovendien kans op verschillende prijzen, zoals een smartwatch, koptelefoon en cadeaubonnen. In Groningen hebben ruim 1800 huishoudens moeite om elke maand de huur en vaste lasten te betalen. Dat is ongeveer net zoveel als het landelijk gemiddelde. Vaak hebben deze mensen een laag inkomen en kunnen ze huurtoeslag krijgen, maar wonen ze toch niet in een goedkope woning. Dat kan bijvoorbeeld komen door een lager inkomen na pensionering of het overlijden van een partner. Bij meer dan de helft gaat minstens 40% van het inkomen op aan wonen. Daarom besparen mensen vooral op boodschappen, energie en sociale activiteiten in plaats van op hun huur. En het tv-programma Bureau Groningen is vanaf 15 oktober te zien bij RTL 4 en Videoland. Programmamaker Ewout Genemans loopt daarin mee met 6 koppels van 2 Groningse agenten. Volgens RTL maakt Genemans daarin van alles mee. Meldingen over vuurwapens, een verdronken man, een verwarde buurman met een mes en de zoektocht naar een vermiste hond. Met zijn camera volgt hij alle activiteiten van de koppels, van ongevallen en vechtpartijen tot goede gesprekken. En dan nog het weer. Vandaag krijgt de zon veel ruimte, al trekken er ook wolkenvelden over. Pas tegen de avond stijgt de kans op een paar onweersbuien. Er waait een zwakke tot matige oostenwind en het wordt warm, zo'n 27 graden.
3: Dankjewel Jan. Graag gedaan. Over een uurtje ben je er weer?
2: Ja, gaan we doen.
3: Gaan we even kijken naar de verkeerssituatie in Groningen. Geen files op dit moment. Wel werkzaamheden op de A7. Op en afrit bij Hogezand zijn ze momenteel mee bezig. Ook de A28 Groningen richting Zwolle. Bij de afrit Zuidlaren is de weg dicht. Daar is Rijkswaterstaat bezig met de weg vernieuwen. En op de Korweg zijn ze ook aan het werk. De weg ten noorden van de rotonde wordt in delen opnieuw ingericht. Tot en met het Florisplein heb je last van de hinder. En natuurlijk op de N361 kun je tenslotte niet langs. Want daar zijn ze ook met de weg bezig. Hey, zometeen gaan we weer het spelletje woordzoeken spelen. Dat hoor je naar Alex Warren. En dit is Fever Dream op Oog.

toch een beetje een Nederlandse trots. Lucas en Steve en Long Way Home. Hey, elke donderdagmiddag dan speel ik een spelletje met je. En ja, je moet van mij weten, ik hou van spelletjes. Maar ik hou niet van verliezen. Ik kan dus ook niet tegen mijn verlies. Nou, heb je dat ook? Dan moet je vooral meedoen vanmiddag. Zometeen namelijk hoor je een fragment. Maar daarin ontbreekt één woord. Aan jou de taak om te raden welk woord dat is. Nou, luister je goed, weet jij het? Mag je antwoord sturen naar 050 575 815? Ga ik hem nu even laten horen.

De voortzoeker van deze week. Ja, het is echt een heerlijk nummer. Het is natuurlijk van de Scorpions. Gaan we nog één keer luisteren naar het fragment wat is weggebliept. Wat is het woord? Stuur het naar 050 5715 815.

Antoon op Oogradio en de enige. En ik moet toch ook wat zeggen. Afgelopen weekend was natuurlijk Lowlands. En daar zette Antoon hele tent op de kop. Ongelooflijk. Ja, en wil je nou meer van Lowlands horen? Aankomende zaterdag presenteer ik deze keer alleen Goedemorgen Groningen. En we hebben dan het NNO te gast, die natuurlijk ook op Lowlands stond. Dus hartstikke leuk. We gaan verder met het spelletje. En dat is het spelletje Woordzoeker. Eén woord is weggeblieft en aan jou de taak om te raden wat dat woord is. Ik ga het nog even één keer laten horen.

En ik heb ook een paar appjes binnengekregen. Ik krijg ook veel nummers doorgestuurd. Scorpions and the Wind of Change. Dat is hem natuurlijk. Maar dat is niet de oplossing. Ik ben op zoek naar het woord wat er mist. Even zien welke woorden krijgen we binnen. Natanje zegt smoke, onder andere. Nee, die moet ik toch fout keuren. Dan Bertie appt wind. Jonathan die stuurt beer. Als in beer of bier. Nee. Allemaal niet het goede antwoord. Oh, en er komt ook net een appje van Jason. Die stuurt ook naar de oogstudio. En die denkt dat het moment is. Nou, Jason, ja hoor. Dat is het goede antwoord. Je hebt de woordzoeker van deze week geraden. Gaan we luisteren naar natuurlijk de wonderschone plaat van The Scorpions. Straks krijg je ook nog Jason Derulo. En hebben we het even over het nieuwe seizoen op Videoland, dat genaamd is in Groningen, Bureau Groningen. Eerst Wind of Change op oog.

blijft een mooi nummer, hè? The Wind of Change van de Scorpions. Was de oplossing voor de woordzoeker. En het woord was een moment. Volgend uur nog meer muziek in de, deze middagshow op Hoog. Met straks nog over Eurosonic Noorderslag. Ook gaan we natuurlijk even een beetje terugblikken op de carrière van Dolly Parton. En natuurlijk het laatste nieuws uit Groningen hoor je straks ook weer. Na Coldplay, Every Teardrop is a Water.

0: oog. Check oogradio.nl en download de Oog-app.
1: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging, Project 2029, zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde.

0: is ook aan het werk. De weg ten noorden van de rotonde. In delen wordt dat opnieuw ingericht. En dat is tot en met het Floresplein. Daar heb je last van hinder. En natuurlijk op de N361. Daar kun je niet langs.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119 32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
0: Goedemiddag, nog steeds bij Oogmiddag. September heb ik straks voor je. Ook vullen we de Toto in. En nu Taylor Swift. Dit is Opa Light. Hey!

The Weeknd en Save Your Tears op het geluid van Groningen. Het is eind augustus, het is namelijk 27 augustus. En dan weet je dat september, dat komt ook redelijk snel in de buurt. En dan komt ook de herfst. En daarom gaan we straks alvast even vooruitblikken op Eurosonic Noordenslag. Dat is natuurlijk in januari. Maar de aanmeldingen, ja, daar moet je snel bij zijn, mocht je muziek maken. Wie ook muziek maakt, en die Toto gaan we even invullen, is Toto. Je hoort Pamela hier op het geluid van Groningen.

0: Ik noteer 27 augustus, Oog Radio en September, Cry For You. We gaan alvast een beetje vooruitblikken op volgend jaar. Ik wil het hebben namelijk over Eurosonic Noorderslag, wat in januari plaatsvindt.
1: Oog op Eurosonic Noorderslag, update.
0: Ja, want daar staan we natuurlijk ieder jaar met onze mooie studio. Ja, en daar wil ik het vandaag even met je hebben, over hebben. Omdat ik gisteren zat te scrollen op internet toen ik een bericht las van Eurosonic Noorderslag, het festival voor talent over heel de wereld, die een stukje van zichzelf willen laten zien in Groningen. En daar stond namelijk de vraag: ken of ben jij iemand die muziek maakt? Tag jezelf of je favoriete band, zodat zij zich nog kunnen aanmelden. Dus als je dit hoort, je kan je dus aanmelden nog. En ik was benieuwd of ik daar iets leuks kon bespeuren. Ik zie bijvoorbeeld Joos. Die meldt zich, natuurlijk bekend van de Oog Radio Stadsplaats. En verschillende keren stond hij bij ons op Oog op ESNS. En hij wordt meerdere keren getagd in de post. Dus misschien wel grote kans dat hij een van de hoofdacts wordt van Eurosonic Noorderslag. Ook zie ik Lisa Ploegen, ook stadsplaatartiest natuurlijk bij ons. Daarnaast wordt er ook heel veel gevraagd om Baby Lasagne. Zij hebben ook het Eurovisie Songfestival meegedaan. Echt een hele toffe band. Stonden er 2 jaar geleden ook uit mijn hoofd. Maar ook nieuwe artiesten, namen I Know Noah, The Other Mother Band en many, many more. Maar als jij nou zit te luisteren, hey, en je maakt muziek, de eerste stap is de Oog Radio Stadsplaat. Ieder uur draaien wij een Oog Radio Stadsplaat. Talent uit de stad. Dus mocht jij muziek luisteren en denken, hey, maar ik wil mezelf horen op de radio en ik wil mijn muziek laten horen aan het grote publiek, laat het dan even weten. muziek@oogradio.nl. Dan mag jij even je demo naartoe sturen. En dan misschien zit jij dan volgende week wel in de Oog Radio Stadsplaat. Gaan we nu alvast even vooruitblikken op Eurosonic Noorderslag, maar tegelijkertijd ook terugblikken. Vorig jaar stonden Iwan en Jeroen op de speelplaats bij Oog. En je hoort hun hier nu op Oog Radio. Dit is Alles Goud.

0: Ivan en Jeroen vorig jaar op de speelplaatsen bij Oog op ESNS. Je hoorde alles goud. Gaan we even contact leggen met de nieuwslezer van dienst. En dat is vandaag Jan.
1: Ja.
0: Er is straks weer genoeg nieuws, neem ik aan.
1: Ja, er is weer hard gewerkt op de redactie. Dus zijn weer mooie berichtjes binnengekomen. Ja, en als je daar zelf ook wat voor voelt om hard te werken, dan kun je bijvoorbeeld daar 10 september natuurlijk even achteraan gaan of je een mooie baan kunt vinden. Want dan is er weer een banenmarkt op de vismarkt.
0: Oh.
1: Dus daar komen er weer een 80 werkgeversorganisaties, noem het allemaal maar op. Ja, en die hebben weer een heleboel vacatures bij zich. En die leggen ze daar neer. En als jij denkt, die facturen wil ik wel van de markt halen, want die functie wil ik wel bekleden bij jullie, ja, dan moet je er even achteraan gaan, want dan kun je even lekker hard aan het werk.
0: Kijk, en ze zoeken ook nog mensen bij de ochtendshow, toch?
1: Ja, wij zoeken altijd mensen bij de ochtendshow. Tuurlijk, als je vrijwilliger wil worden hier bij Oog, bij de ochtendshow met name, zorg even dat je naar ochtendshow@oogradio.nl stuur je dan even je berichtje en dan komt dat vanzelf bij de betreffende persoon terecht.
0: Ja. Zometeen dus even over de banenmarkt in het Oog Radio Nieuws. Dat krijg je binnen een paar minuten van Jan. Krijg je eerst Alan Walker en Darkside op het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, het is net voor 4:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. GeForce Syndicate heeft besloten het feest Retaliation van 30 oktober bij Fictie in de Oosterstraat af te blazen. Reden is de recente faillissementaanvraag van Fictie. Hoewel de locatie aangaf dat het feest gewoon door kon gaan, vond de organisatie de financiële situatie te onzeker. Daardoor kan GeForce Syndicate de kwaliteit en doorgang van het feest niet genoeg garanderen. Een andere geschikte locatie was op korte termijn niet beschikbaar. Dat is extra jammer, omdat het eerste feest vorig jaar een groot succes was. De organisatie richt zich daarom op nieuwe edities in 2027. Mensen met een kaartje krijgen persoonlijk bericht. Ze kunnen hun ticket bewaren voor 2027 of hun geld terugkrijgen. De gemeente onderzoekt vanaf september hoe inwoners hun wijk of dorp ervaren. Ze kijkt onder andere naar veiligheid, leefbaarheid, winkels en contact met buurtbewoners. Elke 2 jaar wordt dit onderzoek gedaan. De resultaten helpen de gemeente om te zien wat goed gaat en waar verbetering nodig is. Ongeveer 140.000 inwoners vanaf 18 jaar krijgen tussen 8 en 19 september een uitnodiging. Niet iedereen, want het gaat om een steekproef. De vragenlijst kan online worden ingevuld en ook in het Engels. Deelnemers maken bovendien kans op verschillende prijzen, zoals een smartwatch, koptelefoon en cadeaubonnen. En in Groningen hebben ruim 1800 huishoudens moeite om elke maand de huur en vaste lasten te betalen. Dat is ongeveer net zoveel als het landelijk gemiddelde. Vaak hebben deze mensen een laag inkomen en kunnen ze huurtoeslag krijgen, maar wonen ze toch niet in een goedkope woning. Bij meer dan de helft gaat minstens 40% van het inkomen op aan wonen, en daarom besparen mensen vooral op hun boodschappen, energie en sociale activiteiten in plaats van op hun huur. Op donderdag 10 september is er op de vismarkt een grote banenmarkt. Ruim 80 werkgevers bieden duizenden vacatures aan in bijvoorbeeld techniek, zorg, ICT, bouw en logistiek. Je kunt er ook informatie krijgen over opleidingen en omscholing. Daarnaast zijn er speed-netwerksessies en flight tours om snel kennis te maken met bedrijven. Voor de gewone markt hoef je je niet aan te melden of een cv mee te nemen. De markt duurt van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. En de terrassen in de stad die mogen vanavond en vannacht weer een uurtje langer open blijven. Dit omdat het dus warmer wordt dan 27 graden. Binnen de Diepering geldt dan de tijd dat je mag open blijven tot 3 uur. Buiten het centrum tot 2 uur. Maar terrassen aan het water moeten om middernacht sluiten. Ja, het weer. Ja, vandaag krijgt de zon dus veel ruimte. Al trekken er wel wolkenvelden over. En pas tegen de avond stijgt de kans op een paar onweersbuien. Er waait een zwakke tot matige oostenwind en het wordt dan zo'n 27 graden. En dit was dan het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
2: Dankjewel Jan voor jouw nieuwsupdate. Over een uurtje horen we jou weer met het laatste nieuws uit Groningen. Kijken we nu even naar de verkeerssituatie op dit moment. Ze vielen nu bezig tussen Groningen, Corpus en Hoogkerk op de A7 Groningen richting Heerenveen. Daar een file van 2 kilometer. Ook zijn de werkzaamheden aan de gang op de A7, de op- en afrit bij Hoogezand. Zijn ze momenteel mee bezig. Rijkswaterstaat is daar bezig om het asfalt namelijk te vernieuwen. De A28 Groningen richting Zwolle bij de afrit Zuid-Laren is de weg dicht. En ook op de Korfweg zijn ze aan het werk. De weg ten noorden van de rotonde wordt in delen opnieuw ingericht. Tot en met het Florisplein heb je daar last van de hinder. En op de N361, daar kun je ook niet langs. Ja, zometeen nieuwe muziek komt je kant op, maar ook een beetje het eerbetoon van Dolly Parton. En daarom Whitney Houston, I Will Always Love.

0: Even terug naar de 90s. En Mylene Farmer en Desenchanté. Ja, dat kwam er dan moeilijker uit dan ik dacht.
1: Oh, radio. Nieuw.
0: Hey, je weet, ik hou van nieuwe muziek en elke week neem ik dat mee. En deze keer van Duncan Lawrence. En die nieuwe muziek komt dit jaar eigenlijk opvallend laat. Want Duncan Lawrence die brengt nu pas zijn eerste track uit van 2026. We zitten behoorlijk ver in het jaar. Maar daar is eindelijk nieuw to you. Het nummer gaat over een relatie waarin iemand je niet meer lijkt te zien zoals vroeger. En je vraagt je af, wat moet ik veranderen om voor jou weer bijzonder te zijn? Je hoort hem hier op hoog. Dit is New to You, Duncan Lawrence.
2: You don't talk to me.

Owen Griffin en Save My Love op oog. Ja, het is toch een beetje de uitzending van Dolly Parton. We blikken een beetje terug. Maar als ik dan toch ook moet denken aan artiesten die zijn overleden, heb ik zometeen nog wel een hele bijzondere artiest. Even een tipje van de sluier. Ze houdt van wijn. Krijgen nu Benson Boone, Beautiful Things. Whoa.

Jorden van op Hoog Radio en We Are Young. Een dijk van een stem en ook helaas niet meer onder ons. Een plaat die ik voor je ga draaien, Amy Winehouse. Het nummer komt uit 2006 en is van Amy's meest bekendste en persoonlijke liedjes. Ze schreef het samen met producer Mark Ronson, geïnspireerd door het einde van haar relatie met Blake Felder. En daarom ga ik Black to Black voor je draaien. En de titel Black to Black komt van het gevoel dat je na een gebroken relatie terugvalt in verdriet. Je hoort Amy Winehouse op Hoog Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij

0: Vloeren. De mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. BIG geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Nog een uurtje, Paul, op donderdag. Met straks hoe mooi de stad is. Maar hier is Cyrus.

Magda en de Munnik, Hoog Radio. En niet of nooit geweest. Hey, ben jij ook zo lekker aan het genieten van het weer op dit moment? Ja, en dan vanmorgen, of zo straks, meldde Jan het ook al even, dat de terrassen dus langer open zijn. Je kan lekker gaan genieten van de lange avond in Groningen. Ja, en wat vind jij daarvan? Wat vind je van Groningen? Laat het weten. 050-5715-185. Laat ook even weten wat je gaat doen. Ik heb zometeen nog een heel leuk onderzoek wat ik met je wil delen over Groningen en de evenementen en de culturele bezienswaardigheden, zoals ze dat zo mooi noemen. Dat binnen een paar minuten. Max en Andy Grammer nu. The Thing I Love.

worden bluff en hart tegen hart. Nee, we blijven hier gewoon liefdevol op Hoog Radio. Je luistert nog steeds naar Paul op donderdag. Hey, ik hou van Groningen, hè? Maar ken je dat aparte gebouw in Groningen? Dan heb ik het natuurlijk over het Forum. Natuurlijk ken je die. Maar het Forum die krijgt steeds meer waardering van de Groningers. Dat blijkt namelijk uit het jaarlijks onderzoek van de Hendrik Beerda Brand Consultancy. En daar wordt in gekeken naar bekendheid, waardering, binding van culturele instellingen en de vrije tijdsorganisaties. Ja, en het Forum is dit jaar zelfs de grootste stijger. Op nummer 2 staat namelijk poppodium Simplon. En dan gevolgd door het Noord-Nederlands Orkest. Ook Pathé staat erop. Ook het Hullabaloo Festival, wat volgende week gepland staat. Met artiesten zoals Louis Capaldi. Dus dat zijn niet de kleine namen, zeg maar. En opvallend, de hele top 10 die bestaat uit plekken en evenementen in de stad. Er zitten onder andere de Martini Toren bij, Martini Plaza. Maar ook het Groningen Museum, Noorderzon, wat natuurlijk nu is. Ga daar lekker van genieten, vooral vanavond lekker in de avondzon. En de Oosterpoort hoort daar ook bij. Dus als je het gevoel hebt dat Groningen steeds meer te bieden heeft op cultureel vlak, nou, dan heb je toch echt wel gelijk. Ik zei het al, een beetje de middag ook van Dolly Parton. Je hoort haar samen met Kenny Rogers en Island in the Stream.

0: Kenny Rogers en Dolly Parton, Island in the Stream. Gaan we zo meteen naar het laatste nieuws. Het laatste nieuwsbulletin van vandaag, die krijg je van Jan. In het Hoog Radio Nieuws. Jan, wat zit daarin zometeen?
1: Nou, weer een aantal dingen die we al hebben gehoord, maar ook een paar nieuwe. Bijvoorbeeld dat je wil met water graag verkoeling zoeken. Dat is natuurlijk omdat het vanavond ook wat langer open blijft in de stad. Weer de bedoeling dat je dat doet. Maar het is ook wel gebruikelijk dat je daar het brandje mee blust als er een brandje is. Nou, en om dat te laten zien hoe dat gaat. De brandweer heeft op 12 september weer zijn open dag. Dus als jij dat leuk vindt en als jij dan denkt, ik wil wel eens zien hoe ze dat doen, wat er allemaal te bewonderen valt, ja, waar ze allemaal mee te maken krijgen, dan kun je op 12 september weer terecht aan de bekende plek van de kazerne aan de Zondweg.
0: 12 september, dan mag je lekker naar de brandweer toe. Hoe ga je erheen, Jan?
1: Ik heb zelf als BHV'er al die dingen al een keer van dichtbij gezien. Dus ik zou er niet zo gauw weer heen gaan.
0: Nee. Nee, het maakt jou niet warm, zeg maar.
1: Nou, dat wel. Dat is dan net het punt. Ik wil juist cool blijven.
0: Dat is zo meteen in het Oogradio nieuws over een paar minuten. Krijg je eerst de Oogradio stadsplaat. En die is van de SB. Dit is Was je maar hier.
2: Oogradio stadsplaat.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ja, goedemiddag. Het is 5:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De gemeente onderzoekt vanaf september hoe inwoners hun wijk of dorp ervaren. Ze kijkt onder andere naar veiligheid, leefbaarheid, winkels en contact met buurtbewoners. Elke 2 jaar wordt dit onderzoek gedaan. De resultaten helpen de gemeente om te zien wat goed gaat en waar verbetering nodig is. Ongeveer 140.000 inwoners vanaf 18 jaar krijgen tussen 8 en 19 september een uitnodiging. Niet iedereen dus, want het gaat om de steekproef. De vragenlijst kan online worden ingevuld en ook in het Engels. Deelnemers maken bovendien kans op verschillende prijzen, zoals een smartwatch, een koptelefoon of cadeaubonnen. En de brandweer Groningen houdt zaterdag 12 september een open dag rond de kazerne aan de Zondweg. Er zijn allerlei demonstraties en informatiestands en bezoekers kunnen een kijkje nemen in de werkplaats en de uitrukhal. Volwassenen horen van alles over brandveiligheid in huis, crisisbeheersing en burgerhulpverlening. Kinderen kunnen alle brandweerwagens bewonderen, waaronder de nieuwe tankautospuit. Ze mogen zelfs een brandje blussen en losgaan op de opblaasbare stormbaan. De brandweer verwacht die dag veel bezoekers. Die krijgen daarom het advies om met de bus op de fiets of lopend te komen. Wie toch met de auto komt, kan die parkeren bij de IKEA aan de overkant. In Groningen hebben ruim 1800 huishoudens moeite om elke maand de huur en vaste lasten te betalen. Dat is ongeveer net zoveel als het landelijk gemiddelde. Vaak hebben deze mensen een laag inkomen en kunnen ze huurtoeslag krijgen, maar wonen ze toch niet in een goedkope woning. Bij meer dan de helft gaat minstens 40% van het inkomen op aan wonen. Daarom besparen mensen vooral op boodschappen, energie en sociale activiteiten in plaats van op hun huur. En op donderdag 10 september is er op de Vismarkt een grote banenmarkt. Met ruim 80 werkgevers bieden ze daar duizenden vacatures aan in bijvoorbeeld techniek, zorg, ICT, bouw en logistiek. Je kunt er ook informatie krijgen over opleidingen en omscholing. Daarnaast zijn er speednetwerksessies en flight tours om snel kennis te maken met bedrijven. Daar moet je je wel verplicht voor aanmelden. Voor de gewone markt hoef je je niet aan te melden of een cv mee te nemen. De markt duurt van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. En dan de terrassen in de stad mogen vanavond en vannacht weer een uurtje langer open blijven. Dit omdat het warmer wordt dan 27 graden. Als je binnen de diepe ring bent, mogen ze open blijven tot 3 uur. Buiten het centrum tot 2 uur. En terrassen aan het water moeten om middernacht sluiten. En dan nog het weer. Ja, de zon heeft vandaag veel ruimte gekregen. Ook al trokken de wolkenvelden over. Ja, pas tegen deze avond stijgt de kans op een paar onweersbuien. Er waait een zwakke wind, matig ook nog af en toe, uit het oosten. En het wordt zo'n 27 graden. Ja, en dit was het Oog Radio Nieuws. Morgenochtend zijn we er weer. Dan gooi je weer een nieuwe Oog Nieuws. En voor de rest moet je ons blijven volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
2: En wat is er morgen vroeg precies te doen?
1: Ja, ik weet niet, is dat Haren Doet die begint of begin jij?
2: Haren Doet.
1: Nee, ik weet niet wie het is.
2: Ik denk dat jij morgen vroeg op moet staan.
1: Het is morgen vrijdag. Ja, kun je nagaan, ik ben aan het invallen. Ik ben helemaal mijn tijdgevoel kwijt. Ik dacht dat we al op vrijdag zaten, joh.
2: Morgen vroeg,
1: bij de ochtendshow zijn we er weer. Ja, dat staat er ook. Ik denk, waarom heb ik dat? Maar het is nog maar donderdag. Ja, kun je nagaan, ik zou eigenlijk gek. Ik zou bijna 28 augustus vergeten.
2: 28 augustus, ja.
1: Ja, Bommenberend.
2: Ja.
1: Dus wat raar, jongens. Ja,
2: Berend niet blij mee.
1: Nee, gaan we beter doen volgende keer.
2: Helemaal goed. Dankjewel, Jan, voor jouw middagnieuwslezen. Gaan we nu even kijken naar de verkeerssituatie door Groningen bereikbaar. Op dit moment zijn er een paar files. Onder andere op de N355 Groningen richting Buitenpost. Ik zou niet begrijpen waarom je daarheen wil. Maar goed, 2 kilometer daar. Er zijn ook werkzaamheden aan de gang. Op de A7, de op- en afrit bij Hoge Zand, zijn ze momenteel bezig. A28 Groningen richting Zolle bij de afrit Zuidlaren. Daar is de weg dicht. En op de Korreweg zijn ze ook aan het werk. De weg ten noorden van de rotonde wordt opnieuw in delen ingericht. Tot en met het Floresplein heb je last van hinder. En op de N361 tenslotte kun je niet langs. En we racen nu even door de playlist heen. Hier op Hoog Radio ga je luisteren naar Miles Smith en Niall Horan. Dit is Drive Safe.

Phil Collins en In The Air Tonight. Ja, nu muziek. We gaan even het grasveld op. Dat doen we samen met George Ezra. En Green Green Grass, het idee ontstond in 2018. Hij ging op vakantie in Saint Lucia. En hij zat met vrienden in een bar en hoorde ineens veel muziek. Hij ging kijken en kwam terecht bij een groot straatfeest. En hij vroeg aan iemand wat er precies gevierd werd. Nou, het bleek een begrafenis te zijn van 3 mensen. Alleen, in plaats van heel verdrietig te zijn, waren mensen heel erg blij met het leven en het leven wat diegene had geleefd. En dat bleef bij George Ezra hangen. Een paar jaar later, tijdens de lockdown, corona, nou, we weten het denk ik allemaal nog wel, zat hij door zijn oude notitieboekjes te bladeren. En daar stond die herinnering nog in. Hij pakte het idee erbij, pakte een gitaar en schreef uiteindelijk Green Green Grass, Blue Blue Sky, You Better Throw a Party on the Day That I Die. Je hoort Green Green Grass, dit is George Ezra.

Cyan Spiro en Material Lover. Poog Radio Paul op donderdag. Het is al bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Ga straks lekker je avond in. Geniet van het zonnetje. Noorderzon is nog tot en met dit weekend lekker aan de gang. Dus ga daarvan genieten. En vanavond de terrassen dus langer open. Dus drink even dat extra lekkere biertje op. Ik ben er zaterdag weer. Dan is een nieuwe uitzending van Goedemorgen Groningen. Krijg je nu Con Calma. Dit is Daddy Yankee.

0: Check oogradio.nl en download de Oog-app.
1: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995... waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over hem... en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De 6e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enrique Mas. Die wist Pogacar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecue vlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
5: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
6: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
7: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
6: Blijft het droog? Johan Kampers houdt dat voor je in de gaten.
8: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
6: Wij worden wakker met jou onder de douche.
9: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
6: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
0: Oog Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. BIG geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
4: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
3: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
3: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
2: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht, dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag, dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
5: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
4: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
3: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1. Maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren. Mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League. En is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 11932 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Radio.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
7: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
6: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag, dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
9: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Gerrit van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is.